0: Fijn weekend. Radio Oost-West.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Shake your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sonora.
1: Goeienacht. Het is 3:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een 3de soldaat is nog vermist en 4 andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
4: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingenen is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
0: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11:00 opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3:00 een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
2: Fijn weekend.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruisselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
4: Radio Oost-West.
5: Rozen voor Sandra.
6: Jo de Groot.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Dit is Rozen voor Sandra.
4: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
0: Hier hoor je ze. De muziekpareltjes van vroeger en nu.
5: Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina.
0: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken met het programma Rozen voor Sam.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in een groot deel van het land stijgen tot boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Radio Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
0: De Groot. Rozen voor Sandra.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Jouw regionale radio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisselede. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Jouw regio,
1: jouw muziek.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd de Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf. De derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Radio Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
3: Fijn weekend. Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: Radio Oost-West.
5: www.radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruiselede. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
4: Je maakte een goede keuze. Radio Oost-West. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West. Gewoon.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisselede. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Quibus in Merendree. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Woelige ochtend in Antwerpen. Aan een discotheek is vanochtend vroeg een 23-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog een raadsel. De Antwerpse politie heeft een uitgebreid onderzoek gestart. In Borgerhout, ook in Antwerpen, is bovendien een granaat gevonden voor de gevel van een woning. Omheiningsdienst Dovo is ter plaatse om het springtuig te ontmantelen. Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet zich haasten. Indienen via Taxonweb kan nog tot middernacht. Eigenlijk verliep de deadline woensdag al, maar door zware technische problemen, zoals bijna altijd, met de website kreeg iedereen uitstel. Stekkerbatterijen en mobiele zonnepanelen zijn aan een steile opmars bezig in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd werden er 11.500 toestellen aangemeld. CD&V-kamerlid Robrecht Botune waarschuwt echter voor de brandveiligheid. In de Gazastrook zijn minstens 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Een van de raketten trof een woning waarbij een gezin van 5 personen omkwam. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. In de Ronde van Frankrijk wachten renners vandaag een loodzware 15e etappe van ruim 180 kilometer met 3 stevige beklimmingen in de finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op. Grotendeels droog, 22 graden. Morgen wisselende bewolking met kans op wat lichte regen. De rest van de week blijft een beetje wisselvallig bij normale temperaturen voor de tijd van het jaar tussen 22 en 25 graden.
2: Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.
3: Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: dames en heren. Welkom op het Vlaams Muziekfeest. Welkom op het Vlaams Muziekfeest, luisteraars thuis en mensen hier in Pittem op de Grote Markt. Het Vlaams Muziekfeest, zoals jaarlijks een goede gewoonte met Godlieve Kermis. Bij mij ook Joke. Dag Joke.
1: Goedemiddag.
0: Joke, jij gaat ook de baan op straks met mensen om te praten hoe ze zich voelen vandaag.
1: Ja, dat klopt. Ik ga nu en dan eens het publiek in om te vragen hoe ze het stellen vandaag. Hè?
0: Maar inderdaad, maar niet alleen dit. We hebben ook optredens uiteraard. Heel wat optredens.
1: Klopt.
0: Onder andere, kan je ze voor de vuist zeggen?
1: Ik ken ze niet allemaal, maar ja, ik kom voor... Ja, wacht. Siana, Dennis, Aïssa, Showspot, Salem Segers... Showspot. Johan Veugelers, de Herbert natuurlijk. En daarvoor kom ik dan ook.
0: Oh, ja.
1: Lisa Delbo en natuurlijk ja, de apotheose om 17:45 de Romeo's. Ja. En ik denk dat er veel mensen daarvoor naar hier gekomen zijn vandaag.
0: Inderdaad. En je kan er als luisteraar ook live meemaken bij ons bij Radio Oost-West. Want wij zenden uit tot 18:00. Zeker 18:00. Misschien iets later nog. We zullen wel zien wat de Romeo's doen. Want die beginnen pas om 17:45. Dus we zullen wel zien het, wat het allemaal maakt. Maar ondertussen vragen we ook de artiesten na hun optreden hier om een babbel.
1: Ja, klopt.
0: Voilà, ik denk dat we toe zijn aan muziek, maar eerst graag nog even dit. Trivucci, daar wil ik nog wat publiciteit voor geven, want dat is in samenwerking met Radio Oost-West. Zij treden op zaterdag 26 september om 8:00 in de Wissel. In de CC de Wissel is dat met Radio Oost-West. Dit is Trivucci.

0: Voilà, helemaal tot de laatste noot en geef toe. Het klinkt toch wel goed, die Trivocci. Op 26 september kan je ze aan het werk zien om 8 uur in de CC De Wissel. En dat in samenwerking met Radio Oost-West. Kaarten trouwens te krijgen aan €15. Er liggen hier voor de mensen hier aanwezig foldertjes met een QR-code. Gewoon de QR-code scannen. En dan kan je een ticket voor €15 aanschaffen. Doen, zou ik zeggen. Joke.
1: Ja, we zijn hier nog altijd live vanuit Putem op de Markt. En ik zou zeggen aan de mensen die nog twijfelen vandaag, ja, kom gewoon af.
0: Ja,
1: want het programma is toch wel top vandaag, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: En het loopt hier eigenlijk al mooi vol, zie ik ook.
0: Ja, want heel wat bekende namen, ik zeg maar Salem Segers, Herbert, Lisa Delbo,
1: ja, en
0: de Romeo's.
1: Ja,
0: daar kom
1: natuurlijk.
0: Jij voor, Joke.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan moet je even wachten.
1: Maar daar kan je toch helemaal op losgaan op de Romeo's.
0: Inderdaad, maar dan moet je even wachten, 6:15.
1: Maar ik heb geduld.
0: Ja, oké. Okay. Om 2 uur begint hier allemaal, dames en heren, het Vlaams Muziekfeest vanuit Pittem op de Grote Markt. Met live ook Radio Oost-West erbij. En met interviews met de muzikale gasten die hier optreden. En uiteraard muziek.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: live te horen.
1: Hier in Petem op de Grote Markt voor het Vlaams Muziekfeest. Ja, Danny?
2: Ja, inderdaad.
1: Voor wie kom jij eigenlijk vandaag?
2: Ik kom voor iedereen.
1: Ah, hola. Hola.
3: Dat is ook een beetje voor ons.
2: Ja,
1: oh,
2: tuurlijk.
1: Dag, Tineke.
3: Ja, voilà, ik ben er ook bij gekomen. Het is hier gezellig. Jan aan de techniek en twee fantastische collega's. We hadden een zotte zondagnamiddag.
1: We gaan er een lap op geven, want normaal gezien ben ik op vakantie. En het is het eerste jaar dat ik eindelijk eens kan bij zijn.
3: We genieten nu al van jouw aanwezigheid.
2: Ja, je straalt. Ja, inderdaad. En straks om 2:00 gaan we hier live ook uitzenden. Dan gaan we de optredens meemaken. En gaan we achter elk optreden ook een artiest interviewen. Dat hoort zo uiteraard. Vanaf 2:00 live op de Vlaamse Muziekfeesten in Petem. Feest is het alvast. En zomer ook. Wat dacht je van dit?

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheken Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Quibus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws. Radio
2: En dan de weersverwachting. Vandaag klaart het geleidelijk op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
3: Thank you.

Dank jullie wel. Het is fijn om hier vandaag bij jullie te zijn en dat ik de opening mag doen. We gaan verder met veel ambiance liedjes. Een nummer dat ik ook zelf gemaakt heb. Wie gelooft jou 100 leugens?

En we zijn hier live op het Vlaamse muziekfeest in Pittem. Siana is vol een bak bezig. We gaan straks terug overschakelen naar haar, maar welkom luisteraars thuis ook. En hier nog steeds welkom natuurlijk in Pittem, het hart van de Vlaamse artiesten. Welkom iedereen. En straks komt ze tot bij ons in de caravan. En Lieven staat al helemaal te popelen om haar voor zijn microfoon te sleuren.

0: jullie wel. Jullie waren een fantastisch publiek. En ik geef de micro door en er komen nog heel veel andere artiesten. Dank je wel.
1: Eerst nog een applaus aan voor Tiana. En bloemetjes zijn erbij, prachtige bloemetjes. En Tiana, alle artiesten die komen hier naar Pieter gaan pitten. Die verzorgen wij heel goed. We zorgen dat ze heel leuk naar huis gaan. Dank je wel, Tiana.
0: Dank je wel, hè.
1: Ja, je weet het, Tiana.

En vooral op het Vlaamse muziekfeest hebben we nu Dennis op het podium, dames en heren. We gaan dat live uitzenden zoals gewoonlijk. En straks een interview met Xiana, en dat doet Lieve voor ons. Tot zometeen.

Een hele goede namiddag allemaal. Alles goed met jullie? Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja, oh, eindelijk. We gaan er een beetje een lap op geven, dames en heren. Ik heb nog een leuk nummerke meegenomen. Eentje van onze Danny De Maro, die ik volledig opnieuw heb mogen opnemen. En ik ga hem op jullie loslaten. Mijn Sancta Maria.

0: Terwijl Dennis nog altijd aan het podium bezig is, dames en heren, en dat op de achtergrond dat zult blijven horen, gaan we hier in de studio even met Xiana praten. En daarvoor is Lieven bij ons. Lieven, alstublieft.
1: Ja, hallo beste luisteraars. Inderdaad, ja. Dag Xiana. Je komt net van het podium. Je bent nog aan het uithijgen.
2: Ja,
1: hoe gaat het ermee?
2: Heel goed, hè, met zo'n zonnige zondag.
1: Je kon hem niet beter kiezen. En er was ook wat wind die je haren en zo...
2: Ja.
1: En het was alsof je bijna op het strand stond.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Je bent begonnen als opwarmer. Hoe was het om de eerste te zijn?
2: Ja, ik dacht... De mensen luisteren en die waren heel stil. Ik ging bijna vragen. Ik kan hier bijna een muisje horen lopen. Ja, ze waren nog... ze waren wel echt aan het luisteren.
1: Heb je nog veel optredens in deze zomer?
2: Ik heb een paar optredens, meestal een privé optreden, maar ook soms bij radio's, ja.
1: En bij welke radio?
2: Radio MFM in Zottegem, Tequila ben ik...
1: Dat is de radio van Deinzen, ja. Denk ik.
2: Ja, dat is de radio, ik ben van Deinzen.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja. Stel jezelf misschien eens voor aan onze luisteraars, want wij zitten in de streek, ook een beetje Olsenen, zit daar bij ons luisterbereik, ja. Tielt, Waregem. Je bent al een tijdje bezig.
2: Ik ben eigenlijk al van tiener bezig met zingen, ook in koor en dan later muziekschool, dan soundmix, playback, vooral Olivia Newton-John was mijn favoriet. Mm-hmm. En Corrie Konings, dat zong ik ook. Als klein kind, als ik naar school reed, kon ik de tekstjes al van buiten. Dus dat was altijd geïnteresseerd om liedjes te zingen.
1: Ja, en je hebt gemerkt dat je andere mensen daarmee kunt aansteken.
2: Ja, dat is eigenlijk de muziek. Als je teksten, dat brengt emoties met zich mee en de mensen voelen zich daar dan ook goed bij en je brengt dan de vreugde.
1: Je hebt dan waarschijnlijk een Hans Hamma van liedjes, je hebt de triestigere liedjes, maar die heb je vandaag niet gebracht.
2: Ik heb ballades, ik heb ook triestige muziek eigenlijk, zo niet, maar eerder opwekkende en meestal over de liefde zo. Leven, leven de liefde.
1: Dat klinkt heel goed. En je hebt ook, als ik juist ben, het nummer Wie gelooft jou 100 leugens?
2: Ja, dat is een liedje van Helene Fischer. De muziek is van Duitsland. En Peter Kereman heeft de muziek gemaakt ook, gecomponeerd. En de tekst herwerkt ook in het Vlaams meer.
1: En als je zelf naar een optreden zou gaan, naar wie zou je, als je mocht kiezen van vandaag wil ik naar een optreden?
2: Ja, Corrie Konings, Helmut Lotti, het zijn heel veel goede artiesten hier in Vlaanderen.
1: En het is mij ook opgevallen.
2: Wil Sommers.
1: Zeker, ja, en natuurlijk degenen die hier nog vandaag zullen verschijnen op ons programma.
2: Dat zijn allemaal hele goede artiesten, ja. Hè.
1: Maar prettige kennismaking, maar ik zag ook op het podium dat je toch goed bewoog op het ritme.
2: Ja, ik heb wel vroeger altijd dansles gevolgd. Ik deed freestyle dansen.
1: En ik las ook op internet acrogym, kan het zijn?
2: Acrogym.
1: Want dat is de laatste jaren bekender en bekender aan het worden. En België is daar blijkbaar heel goed in.
2: Ja,
1: volg je dat?
2: Ik heb dat vroeger gevolgd. Maar nu is het gewoon voor in conditie te blijven. Fietsen, wandelen en fitness turnen.
1: Dus je zit niet graag stil?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Mag ik vragen of
2: ik zit eigenlijk nooit stil.
1: Of je een eigen tuintje hebt in Olsenen? Jazeker.
2: Oh ja, daar kan ik ook optreden. Dan voor de buren.
1: Voor de buurs, dat gebeurt effectief.
2: Ja.
1: Zo, mooi. Is er nog iets dat je aan de buurs en van de luisteraars wil meedelen?
2: Ik wens jullie allemaal een fijne zondag en nog veel luisterplezier naar alle goede artiesten die nog komen. Dank u wel.
0: Ja, dank u wel, Lieven. Dank u wel, Xiana.
2: Dank u wel.
0: Deze middag gaan we schakelen terug over naar het podium waar Dennis nog altijd bezig is.

Dankjewel. Ik ben aangekomen aan mijn laatste nummer voor deze leuke namiddag. Ik ben er zeker van dat jullie hem deze allemaal kennen. Maar vooraleer ik afscheid van jullie ga nemen, wil ik het hele organisatie, Patrick van de Wattijnen, een dikke dankjewel dat ik hier mocht komen. Jurgen van SDL en zijn hele team, dankjewel dat ik voor jullie fantastisch geluid mocht jodelen. Een grote eer. Maar ook jullie.

0: Dames en heren, geven we een dapper applaus voor onze goede vriend Dennis.
1: Dankjewel.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

En we zijn altijd op het Vlaams Muziekfeest, dames en heren, beste luisteraars, mensen hier aanwezig. Er zijn natuurlijk optredens, heel wat. En nu momenteel is Showspot aan het werk. Een dansschool is dat. We gaan ook met die mensen straks een interview doen.

0: En terwijl Aïssa op het podium het beste van zichzelf geeft, gaan wij eventjes hier in onze Camille over naar een gesprekje met de man die dan net het beste van zichzelf gaf op het podium. Dag Dennis.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag ondertussen, ja. En welkom in Pittem. Was Pittem een gemeente die je al kende of had je hier al geweest?
1: Ik ben hier in het jaar 2016 ben ik hier al geweest. Dat was de familiebus, geloof ik, toen. Ja. En toen was ook Swoop hier en er waren verschillende mensen hier. Okay. En ook door het geluid van SDL, dat weet ik nog.
0: En kijk, bijna 10 jaar later sta je hier terug op het podium.
1: Ja, opnieuw.
0: Het was een feestje, Dennis, mag je dat zeggen? Het was een geslaagd optreden, vond ik.
1: Ja, ik vond het ook wel. En de organisatie is top, het geluid is top. Ja, dan kan er toch niks meer misgaan. Hè.
0: Als ik eventjes jouw stem hoor, dan verraadt het een beetje dat jij een Limburger?
1: Ik ben een Limburger, ja. Ik kom helemaal uit Hasselt.
0: Oké, okay, mooie stad Hasselt, Genever, dan denk ik dat meteen aan.
1: Dat is waar.
0: Ben jij een Genever genieter?
1: Nee, helemaal niet. Ik drink geen Genever. Nee. Alleen een Spiculoos heet ik wel, maar geen Genever.
0: Ah ja, de Spiculoos.
1: Dus ik ben
0: wel.
1: Toch een halve Hasselaar.
0: Ja, inderdaad. Kijk, zeg Dennis, wat moeten we nog weten over Dennis? Bedoel daarmee, jij brengt natuurlijk heel wat gezellige nummers, maar
1: ja,
0: is Dennis ook iemand die gevoelige nummers kan brengen?
1: Ik kan gezellige nummers brengen, maar ik kan vooral ook heel gevoelige nummers brengen. Ja. En de gevoelige nummers, als ik dan zeg echt gevoelig, dan zijn ze wel gevoelig. Want als ik ze dan breng in de zaal, zie ik toch wel mensen met een traan en komen ze naar me toe en dan zeggen ze van Dennis, amai, dat was echt wel vanuit je gevoel, echt wel uit je hart gezongen. En mijn haar kwam recht omhoog op mijn arm en dat vind ik dan wel fijn om te horen. Dus ja. Ik accepteer dat wel als ik zo leuke reacties krijg van de mensen dan.
0: Ja, mooie complimenten krijgen en dat sterkt een artiest natuurlijk wel. Hè. Het is zomer, straks najaar. Hoe druk wordt dat najaar?
1: Ik ben nu pas eigenlijk te goed terug opgestart.
0: Ja.
1: En ik begin nu pas weer opnieuw reclame te maken. Dus ik hoop toch wel wat optredens te krijgen in het najaar. En ik organiseer ook elk jaar een groot slagerfeest in Kernt ook.
0: Okay.
1: En daar probeer ik dan ook heel veel tijd en energie in te steken. Want daar heb ik elk jaar 500-600 man ook.
0: Ja, dat is
1: wel
0: dus, geen klein feestje meer.
1: Nee, we hebben dit jaar met de Rome, met Sam Goris gehad, met Laura Lynn gehad, Frank Galan, Luc Kaals. We hebben wel redelijk wat bekenden ook altijd.
0: Ja. Kernt, dat ligt toch in jullie regio. Maar ik kan me voorstellen, West-Vlamingen zijn er ook welkom op het slagerfestival.
1: Iedereen is welkom. Ik heb zelfs een koppel van de pannen, die komt al 14 jaar naar onze show.
0: Ja.
1: Ik heb er van Lo Christi, ik heb er van Maldegem. Dus ik heb eigenlijk wel een vrij ruim
0: aanhang.
1: Ja, klopt.
0: Goed, zeg wat, waar kunnen mensen nog meer informatie over jou vinden? Is er een website, is er een Facebookpagina? Ik zeg zomaar iets.
1: Ik heb nu momenteel gewoon mijn Facebookpagina. Dat is gewoon Dennis van Ardennen, zal ik het uitspreken.
0: Ja.
1: Ofwel gaan ze eens kijken op onze website van hetslagerfeestkern.be en daar vind je ook alle informatie terug over mij.
0: Oké, prima. Dan ga ik eens kijken, want wij hebben eigenlijk ook vandaag een grabbeldoos mee.
1: Ja.
0: Een grabbeldoos is eigenlijk de doos waarin heel wat leuke vragen zitten. Onze doos, waar is onze doos naartoe? Eventjes kijken. Joke, we hebben Joke nodig, want de grabbeldoos, en daar gaan we een vraag laten. Het zijn allemaal leuke vragen, Dennis, dus het zijn geen moeilijke vragen.
1: Geen probleem.
0: Ik zou voorstellen dat je er een vraagje uitneemt en je mag die vraag aan jezelf stellen.
1: Je mag alles vragen behalve wat er op mijn rekening staat.
0: Oh ja, maar dat is zoals bij mij. Bij mij staat daar ook niet zo heel veel op.
1: Oké.
0: Alsjeblieft. Hey, oké, goed. Ja, welke droom staat er nog op jouw bucketlist?
1: Goh, welke droom? Goh, ik heb wel dromen voor grotere events, zoals like de Dace hier, voor toch altijd mogen blijven op te treden. En ook een eigen nummer waar ik toch zelf heel veel succes mee heb. Dat is voor mij toch wel heel belangrijk.
0: Ah, wel, dan wens ik jou heel veel succes mee.
1: Dank je wel.
0: Maak er iets moois van, maak er een mooie zomer van. Maak
1: doen we sowieso.
0: Vooral een mooi najaar van en dergelijke meer. En als er een nieuwe single komt, of als er een single komt tenminste, ja, hou ons op de hoogte bij Radio West. Want
1: ik zal hem u doorsturen.
0: Ah, wel, helemaal prima.
1: Ik zal er u een deel doorsturen, want ik denk niet dat je al iets hebt van mij.
0: Nee, dus vandaar dat ik
1: dus
0: ook de vraag stel.
1: Ik ben helemaal nieuw voor jullie.
0: Ja.
1: Heb je gegevens of zo?
0: Ja, we gaan nu dat meteen doorgeven.
1: Oké, dan kan ik vanavond alles doorsturen.
0: Dat is helemaal prima en dan gaan wij voor jou ook promo maken op de radio.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel Dennis en fijne zondag nog.
1: En bedankt dat ik aanwezig mag zijn.
0: Graag gedaan.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
0: En die locatie is het Pittem in het Vlaams Muziekfeest. Het Vlaams Muziekfeest in Pittem, moet ik zeggen natuurlijk. Waar je uiteraard nog hartelijk welkom bent. En ondertussen is Aisha nog altijd het beste van zichzelf aan het geven op dat podium hier. En die komt ook straks een bezoekje brengen hier aan onze Camille. En we gaan inderdaad terug over nu naar het podium.

0: Thank you.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. Want je mag nog niet sterven, want ik kan

regen, dwars door alles heen, door de storm, als het alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen.

Dankjewel. Jullie kennen allemaal Anne Christie? Toch? Ja. Dan gaan we daar een medley van doen. Anne Christie. Come on. Ik wil iedereen een beetje meekrijgen. Al die handen van achter ook.

0: Terwijl Aïssa nog altijd op het podium bezig is met gelukkig zijn, haar Ann-Christie medley. Maar daar gaan we het straks met haar ook over hebben, hier in de studio momenteel. Kevin Kesten.
1: Goedemiddag.
0: Welkom Kevin. Mag ik jou enige deelneming wensen?
1: Absoluut, zeker.
0: Droeve tijd gisteren, is jouw grootmoeder begraven?
1: Heel droevig, maar tegelijk ook heel mooi, want ze heeft een mooi afscheid gehad.
0: Ja. Mami Annie.
1: Ja, Mami Annie, inderdaad. Ja. Dus, ik was haar oogappel en zij was voor mij alles. En ja, het is een beetje... Nu valt dat zo alles binnen van dat ze weg is en dat we verder gaan moeten... ergens de draad weer kunnen oppikken, maar momenteel is het nog zo'n beetje zoekende.
0: Jouw grootste fan?
1: Mijn grootste fan. Ja. En degene waardoor dat eigenlijk allemaal begonnen is ook.
0: Ja. Trouwens, jouw artiestennaam, Kesten, draagt?
1: Klopt, inderdaad. Er, eerste twee letters van haar naam zitten daar ook in verwerkt. Dat is zo'n samenvoegsel. Kesten is niet mijn officiële naam, maar dat is zo'n samenvoegsel van mensen die ik het liefste zie. En ja, ze zit erbij.
0: Ja,
1: voor altijd in mijn hart.
0: Altijd in jouw hart, voor altijd. Ja. Ook in de muziek, de laatste muziek die je gemaakt hebt trouwens.
1: Klopt, ja. Ze zit er altijd wel ergens tussen. En ik heb zelf een hele pittige periode gehad. En toen kwam het nieuw liedje, het zomerliedje van Peter Kereman, op de proppen. En toen ik dat hoorde, ik had heel veel positivisme nodig. En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik ook... direct van ja zei. Omaatje was ook direct verkocht. Dus.
0: Ja, een emotionele periode heb je daar net al eventjes aangehaald. Voor jezelf, vertel eens.
1: Goh, het is super lastig geweest omdat ik een periode had heb dat het echt fysiek heel minder was. En echt zwaar. Het kon totaal niet meer functioneren. Ook niet in de zaal. Muziek stond echt op een heel laag pitje. Dat was het liefste wat ik graag doe. Kon ik dan ook niet meer, dus voor mij was het echt wel een harde periode. En toen dat ik in mei de laatste keer geopereerd ben geweest, voelde ik wel meteen, het was de operatie met de zwaarst mogelijke complicaties, maar na dag 2 voelde ik eigenlijk al van, dat zit hier goed, en we gaan weer kunnen werken, ja. En we gaan weer kunnen optreden en we gaan weer kunnen doen wat we graag doen.
0: En hoe gaat het nu?
1: Ik voel me super. En dit is ook een beetje de timing zo. Dat oma, ze zat daar enorm van af. En de timing dat zij nu plots ziek wordt als ik super goed ben, ik denk dat dat gewoon een last is die van haar schouders viel.
0: Ik
1: vermoed zoiets. Want ze had een hele zware kanker in haar buik die er al heel lang moet gezeten hebben, volgens de dokters. En ze heeft nooit een krimp gegeven. In de jaren dat ik ziek was, heeft zij serviezen gedaan tot 8 uur s'avonds. 9 uur s'avonds. En ik lag al in mijn bed. Dus zij heeft heel veel werk overgenomen en ze heeft nooit een krimp gegeven.
0: Sterke vrouw.
1: De timing is echt heel speciaal.
0: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja.
0: De zaak, je hebt een frituur, een eethuis.
1: Ja.
0: In Belgium, hoe heet het? Strootje?
1: Het Strootje. Ja. Dat is een Bourgondisch West-Vlaams.
0: Als ik er ooit passeer, ga ik zeker binnenkomen.
1: Een aperitief is van mij.
0: Ah, oké. Okay. De picon dan graag.
1: Heel lekker, heel lekker. We maken hem helemaal zelf.
0: Ja. De zaak is tijdelijk gesloten, veronderstel ik?
1: Eigenlijk niet echt. Ah. Het is enkel vandaag. Gisteren met de begrafenis hebben we uiteraard gesloten. Maar enkel vandaag hebben we erbij genomen. Dus vanaf woensdag zijn we terug open.
0: Oké, okay, ja.
1: Oma ging het niet anders gewild hebben.
0: Ja, je komt hier ook naar het Vlaams Muziekfeest, maar optreden doe je dus niet?
1: Nee.
0: Is het gepland?
1: Nee, het is ook niet zo afgesproken geweest, denk ik. Of vooral, ik zou het wel doen hoor, pas op. Maar het is eigenlijk voorlopig... terug vanaf volgende week zijn er terug optredens en heb ik eerst de rusthuizen dat ik terug mag gaan bezoeken. En ik heb gisteren ook gezongen op de uitvaartdienst, op de begrafenis zelf. Dus
0: is het niet op Facebook? Is het niet te zien op Facebook?
1: Er was iemand in de zaal die blijkbaar dan een filmpje gemaakt had. Ik had dat niet verwacht. Maar ik kreeg dan gisteravond dat filmpje doorgestuurd en dat is wel heel mooie herinneringen voor mij.
0: Oké.
1: Ja. Echt
0: Kevin,
1: waar.
0: Dank u wel. Dat je
1: met
0: toch
1: veel plezier. Dank je wel dat ik erbij mocht zijn.
0: En sterk, Tim.
1: Dank je wel.
0: En we gaan terug naar het podium met Ann-Christie en Elik Aïssa. Straks met haar ook een babbel.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

Dank je wel. Dank u. Dan komen we aan mijn laatste nummer. Ook een medley in het Engelstalig dan. Jullie mogen die zeker ook meedoen. En nog eens dank u aan de organisatie om hier te mogen zijn. Dank u aan de techniek, alle hulp hier. En dank aan jullie voor hier aanwezig te zijn. ABBA. Jawel. Come on.

0: Dank jullie wel. Tot ziens. Dank je.
1: Niet alleen een mooie verschijning, maar ook een hele goede zangeres. Aïssa!
0: Dank je wel.
1: Dank je wel, Aïssa. Ze gaat verzoeken naar de radio, Radio Oost-West. En daarna komt ze in de tent om een foto te gaan. Hij gaat spreken op Rubens, uiteraard. Rubens van de Schepen. Die dacht, dit is een mooie vrouw. Ze heeft mij op het podium springen. Ja, voilà.
2: Hoe kan me...

0: Bij ons in de studio, in de mobiele studio, hebben we Aïssa. Welkom Aïssa.
1: Hallo allemaal.
0: Tevreden over het publiek?
1: Ja, absoluut. Iedereen was heel aandachtig en deden ook wel mee. En een fijn applaus, dus het leek toch wel... Allee, dat ik hun verrast heb, dus dat is wel fijn.
0: Ja, het publiek deed goed mee. Ja. Is er verschil tussen een Limburgs publiek, want u komt van Hasselt, dacht ik. Is er een verschil tussen een Limburgs publiek en een West-Vlaams publiek?
1: Nee, eigenlijk niet, want soms denken we in Limburg dat ze ook wel, omdat ik dan zelf van Limburg ben, dat het daar losser komt, maar eigenlijk is dat niet zo.
0: Ja, en dus, ken je woordje West-Vlaams?
1: Hoza.
0: Maar hoza.
1: Dat zijn twee woorden.
0: En Prus, Liek en Pouwe, ken je dat?
1: Een hoe?
0: Prus lijkt een pauw.
1: Oei, oei, oei, nee, dat ken ik niet.
0: Prus lijkt een pauw, een beetje vertaald.
1: Prus lijkt een pauw.
0: Trots.
1: Trots vier. Zoals een pauw.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, eigenlijk,
0: pauw,
1: ja, ja, inderdaad.
0: West-Vlaams komt dan
1: ja,
0: al goed
1: door. Ja, oké, die ga ik onthouden.
0: Je brengt nummers, covers vooral, bekende covers. Is dat een bewuste keuze?
1: Vandaag heb ik vooral bekende covers gedaan, omdat ik 20 minuten tijd had. En dan willen we toch het publiek zo wat geven wat gekend is eigenlijk. Maar buiten dat heb ik natuurlijk ook wel eigen nummers die ik uitgebracht heb. Zelf geschreven ook. Maar dat zijn dan dingen die, ja, nummers die dan bekend zijn. Ook zeker voor het publiek van MenTV of zo. Maar niet zozeer direct voor het andere. Dus daarmee heb ik vandaag toch wel covers gekozen. Maar ik breng ze wat alles.
0: Ja, we kennen Aïssa ook van de Anne-Christiek medley eigenlijk.
1: Ja, ja, die doe ik heel graag. Ook al van een begin. En die wordt ook altijd gevraagd. Dus die blijf ik erbij houden.
0: En
1: ja,
0: die zat er vandaag uiteraard
1: ook bij. Die zat er uiteraard ook bij. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Zeg, hoe bereid jij je voor op een interview? Op een interview niet, op een optreden.
1: Op een optreden? Eigenlijk ja, niet echt, want het is pas op het moment zelf dat ik mijn playlist vaak echt wel gewoon samenstel. Dus ik ben nogal... Ja, ik zing zoveel zo graag dat ik altijd blijf twijfelen met mijn playlist tot op het laatste moment. Dus een echte voorbereiding is er niet aan. Maar natuurlijk wel wat te repeteren thuis en nieuwe dingen blijven brengen. Dat is wel belangrijk.
0: En heb je een vast ritueel voor je het podium opstapt?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb graag dat de muziek start en dat ik zo kan opkomen. Dus niet dat ik eerst daar sta en... Dus dat wel, maar dat was vandaag zo, dus dat is leuk.
0: Dat je in de juiste mate, dat je de juiste ritme kan komen.
1: Ja, zo'n beetje zo'n surprise effect maken. Ja, ja, ja. Ja.
0: En waar haal je inspiratie om altijd opnieuw op te treden? Die batterijen op te laden?
1: Ja, vooral uit mezelf. Ik ben nogal een heel... ik heb heel graag speciale dingen. Dus ik doe ook elk jaar mijn eigen show. Ook eigen kerstconcerten, maar ook een eigen show met liveband. En dat proberen wij altijd zo het showgehalte daar ook heel veel bij te halen. Dus die inspiratie haal ik toch heel, heel veel uit Helene Fischer shows.
0: Ja, het oog zo wil die ook stijl. Wat. En het oog wil ook wat tijdens optredens, onderstel ik.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Kledijwissels en zo.
1: Ja, in mijn concerten is dat inderdaad toch wel een stuk of 5 keer kledijwissel. En dan laat ik instrumentaal iemand live iets spelen of dansers. Maar we steken altijd wel iets heel leuk in elkaar. Ja. Ja.
0: Wat staat op de planning? Nieuwe nummers, een nieuw project?
1: Sowieso ook een single die gaat uitkomen, maar die datum staat nog niet vast. Daar zijn we nog mee bezig, maar daar gaat ook snel nieuws over zijn. En dan de kerstconcerten zijn we eigenlijk al mee begonnen om voor te bereiden.
0: Oké, okay. Ja. Alvast veel succes ermee en bedankt om eens langs te komen.
1: Dank u, heel fijn om hier te mogen zijn. Dank u wel.
0: Ja. En we gaan terug naar de studio, en ik bedoel naar het Radio Oost-West. En we gaan terug naar het podium met Salem Segers.

0: Dank u wel, lieve mensen van Pitten en Omstreken. Alles goed met jullie? Zijn er nog vrijgezellen hier? Nog vrijgezel? Hou het zo. Ik moest dat van de burgemeester zeggen. Hey, een liedje van een Hollandse zanger, Johnny Lyon. 20 jaar geleden had hij een nummer 1 in Vlaanderen en in Nederland. Als ik één zinnetje zing, dan kan je het nog mee. Wacht, ik ga het proberen. Zij don Kranja met de rietje.
1: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
0: Zij met de rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik

Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Ze mochten

Sofietje, oud Sofietje, is een lentesymfonie. In haar stem hoor ik een liedje. Het is een liedje met een lap, dat ik hoor sinds ik haar zag. Sinds ik haar zag. Jurgen, gitaar, gitaar.

Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, ze mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sofietje

0: dansterras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. Ja, je moet het eventjes met een Limburger doen. Zijn er Limburgers hier? Twee. Verloren gereden zeker, ja. Verloren gereden, ik dacht het wel, ja. Is hij ook een Limburger? Nee! Ik had dat kunnen weten. Hé, hey, weet je wat ze van de Limburgers vertellen? Dat ze traag zijn. Zelfs dat ze kunnen... Ja, ik zal maar niks zeggen wat ze van die van Pittem zeggen, hè.
1: Van Aalter
2: tot Waregem
1: via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.
0: 1985 was een van de allereerste uitgaves van Tien om te zien. Met twee presentatoren. Willy Sommers en... En wie? Nee, je moet opletten in de klas, hè. Bea van der Maat. Maar Bea is nu de presentatie en toen hierboven. Hè? Dus hier de... En in die allereerste uitzending van Tien om te zien zaten we met dit liedje. Blijf je deze nacht...

0: me telkens weer. En je ogen.
1: De mooie grijze haren van Salem Segers wapperen in de wind op het liedje dat ik als kind helemaal uit het hoofd kon. Ben je een beetje trots op mij, Patrick?
2: Nu ben ik heel trots, hoor. En hoe lang is dat geleden dat
1: jij kind... Blijf
2: je
1: deze nacht bij mij?
2: En hoe lang is het geleden dat jij kind was?
1: Ja, ik ben van 81. Reken gezellig uit anders.
2: Heel lang geleden, toen de dieren nog konden praten.
1: Nee, ik was echt helemaal gek van dat liedje. Dus ja. Ik vind het wel een fijn gevoel om hem hier live bezig te zien.
2: Een beetje jeugdsentiment.
1: Ja, toch wel, toch wel. En straks komt hij ook nog even langs. Hè. Dan ga ik er gewoon naast staan. Naast mijn jeugdidool.
2: Oké, prima. En wat is iets om naar uit te kijken? En wij terug nu naar het podium.

Dank u wel. Goed, goed. Ik heb goed nieuws voor jullie. Salem Zegerschap ieder jaar, dit jaar

Ik liep eens langs het Spaanse strand en ik een aardig meisje tegenkwam. Ze was zo lief en zo charmant en ik stond al meteen in puren blauw. Ik vroeg haar, zeg ga je mee, en inderdaad kwam alles voor mekaar. We gingen naar Tittem en daar dronk ik sangria met haar.

0: Je ogen ze zwart, stel je heel. Hey, jullie!
1: Jena Dummerlier heb hier bij ons aan het G2SLM-Segers nog altijd op het podium bezig is. Jena, jij bent hoofdcoach, of hoe moet ik dat noemen, van Showspot hier op Reet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben eigenares van de zang- en dansschool Showspot en ik coach ook de showteams enzovoort.
1: Ja, en jullie treden dus op tijdens de, ja, tussen de optredens eigenlijk in.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat eigenlijk om iedere keer die batterij terug op te laden?
2: Goh, ik moet zeggen, het publiek doet heel veel. Als je een enthousiast publiek hebt, dan, ja, dan gebeurt dat eigenlijk vanzelf. Dan wil je gewoon echt gaan performen voor hen.
1: Ja, en jullie zijn met hoeveel hier?
2: We zijn hier nu met 5 danseressen aanwezig.
1: En iedere keer dezelfde 5 danseressen, ja, die op het podium,
2: klopt,
1: staan.
2: Ja, inderdaad.
1: Als ik kijk op jullie website, Jena, dan zie ik daar van alles en nog wat staan. Kan je eens kijken. Artiestenconcepten met 2 zangeressen en 4 danseressen. Optredens, ja, met showteams. Het maken van openingsdansen voor trouwfeesten. Het maken van acts voor schoolfeesten. Animatie op verjaardagsfeestjes. Verjaardagsfeestjes in de vorm van dansles of zangles, workshops, teambuildings. En daar staan zelfs 3 puntjes bij.
2: Ja, ja, ja, klopt. Wij zijn heel actief bezig. Dus wij zijn een zang- en dansschool waarbij je terecht kan voor standaard zang- en danslessen. Daarnaast hebben wij ook echt showteams, dus puur dansgericht, die je kan boeken voor dansoptredens. Dan hebben wij ook Femix, dat is onze artiestengroep, met 2 zangeressen en dan 4 danseressen die meegaan. Maar daarnaast kan je ons inderdaad ook boeken voor kinderfeestjes, voor het aanleren van openingsdansen enzovoort. Dus we zijn heel actief bezig.
1: Het aanleren van een openingsdans, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Mensen die gaan trouwen, die zeggen van kijk, wij willen een openingsdans, maar wij willen geen standaard slow. Dus wil je er iets chiquer van maken, zeg maar, dan doen wij dat ook.
1: En wat kost dat dan?
2: Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk, hoeveel lessen dat ze nemen. Maar ja, dat is eigenlijk echt persoonlijk. Per les, hoe lang het ook duurt natuurlijk. Als je zegt van ja, wij willen iets van een uur, dat kost natuurlijk langer dan wanneer je maar 10 minuten een optreden boekt. Dus dat wordt heel persoonlijk bekeken eigenlijk.
1: Ja. Jullie zijn een dansschool. Hoeveel leerlingen tellen jullie?
2: Ja, wij hebben ongeveer een 270-tal leden.
1: Amai, dat is veel. Ja,
2: ja, ja, klopt. Ja.
1: En wat brengen jullie, of wat leren jullie die kinderen dan aan? Of die volwassenen ook, veronderstel ik?
2: Ja, klopt. Wij zijn echt een school waar dat iedereen welkom is. Dus eigenlijk vanaf 2,5 jaar beginnen wij. Tot, ik denk dat ons oudste lid ongeveer 60 jaar is. Wij bieden gewone standaardlessen aan. Kidsdans, maar ook hip-hop, streetdance, jazz, ballet, showdance enzovoort.
1: Alle genres eigenlijk naar keuze, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is jouw lieveling?
2: Ik moet zeggen dat ik toch... De commercial is iets dat mij heel nauw aan het hart ligt. En de showdance toch ook wel echt.
1: Heb ik het goed gelezen dat jij in Plopsaland danst?
2: Ja, klopt. Ik ben ook daarnaast freelance danseres. Dus ik doe heel veel freelance opdrachten. En in Plopsaland kan je mij ook aan het werk zien.
1: Oké. Wat zien we straks hier nog van jullie op het podium?
2: Wel, wij gaan nog 4 acts brengen. Ja. Welke nummertjes, dat ga ik nog eventjes geheim houden natuurlijk. Okay. Maar het belooft wel een heel enthousiaste act en een heel energieke act
1: te worden. Ja, het valt op dat up-tempo nummers zijn eigenlijk. Hè?
2: Toch wel, toch wel. Okay. We houden van ambiance.
1: Kijk er dan uit. Jena, dank u wel.
2: Dank je wel.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

0: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
1: Zij dit jaar gaan trouwen, want dan krijgen ze van mij een heel mooi cadeau. Ik kom met mijn gitaarke naar het stadhuis, het gemeentehuis, de kerk. En op het moment dat die jongen die ring schuift, sta ik daar met mijn gitaarke. En dan zing ik, verlaat me nooit. En dan bollen de tranen over de wangen van dat bruidje. Helaas, somtijds duurt het niet lang. En dan zingen ze het B-kant van dat liedje. Als je denkt dat het ergens anders beter is, wel ga dan. Hé, Pittem, we gaan een goede afspraak maken. Jullie zingen die ene zin mee. Wie niet meezingt met Salem Segers, betaalt hem een pintje bier. En we gaan streng zijn vandaag.

0: Zo moesten we nog eens een liedje kunnen schrijven, hè? Hebben jullie iets gedronken vanmiddag hier in Pittem? Ik had een martini besteld. Dat is iets anders, hè?
1: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
0: Verlaat me nooit, 1971. Klein rekensommetje, 55 jaar geleden. Weet je wie toen allemaal met mij begonnen is? Dat is niet te geloven. Dat is echt niet te... Ik zal er eens een paar opnoemen. Willy Sommers. Zeven Anjers. Polleke Severs. Geen wonder. John Terra. Is er een ander tussen jou? Jimmy Frey, breng die rozen naar. Die van Sint-Niklaas met die zachte stem. John Larry, alleen duizend eenzame na. En dan die van Heist op den Berg. Die staat nog elke week 2-3 keer op het podium. Bobby Prins, dit was zijn nummer 1. Santa Maria. Ik kom tot u hier bij het kruis. Ken je hem nog? Wacht, nog één. Verdomme, ik ben zijn naam kwijt. Sorry, ik ken wel een liedje van hem en ken zijn naam. Probeer eens als je de naam nog vindt. Ik spring uit de vliegmas. Eddie Wally. Ik was verliefd op zijn dochter, Marina. Maar ik kon ze niet krijgen. Eddie stond daar in Zeldzaten met zijn kraamke, met zijn riemen en zijn kors en zijn handtassen. En daarnaast een ander kraamke met een hele knappe jonge man met allemaal zijden stofjes. En die is met Marina gaan lopen, hè.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM.
3: En via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.
0: Snapt je het, burgemeester? Hé, hey, ik mag de vrouwen niet vergeten die met mij begonnen zijn daar in 70. Samantha. Evief. Marva. Rol de rozen in de sneeuw. Rol de rood als vuur. Die vertellen jou dat. Rita de Neve. Dit is de... Niet liegen, hè, mevrouw. Want ik weet wel meer, hè. Als jij van mij zwijgt... Dat was toch een mooie tijd, hè. Jullie hebben allemaal in de zanger een idool. Ik heb er ook een in mijn en is nog een jonge knul. Hij wordt de eerste week van augustus... wordt hier 86. Arthurke Blankaert. Vultura. Ja, geef me een applaus. Geef maar gerust een applaus. De man heeft 236 liedjes geschreven... aan zijn pianoke op zijn gitaarke. Hij stond gelijk wij vandaag met de iPad werken. Nee, hij stond daar met 10 muzikanten live te werken. Alles live, alles. Schitterende man. Schitterende man. Nog een die ik niet mag vergeten is die jongen die graag rode wijn dronk. Ken je die nog? Hoe? Joe Harris. Hij is geboren in een dorpje achter Brugge. En dan kwam hij optreden bij ons in Limburg, in Sint-Truiden. En daar leerde hij kleuterleidster kennen, Vreubelke José. En daar is hij mee getrouwd, heeft hij een zoon mee en zo. Maar ondertussen zit hij ook al in de hemel rode wijn te drinken. Hebben ze daar rode wijn in de hemel, weet je daar iets van? Denkt het? Allee. Want elke dag reist pap, dat is het ook niet, hè. Gaat meezingen met mij, hè. Drink rode wijn, feest in Pittem. Dan neem je mee naar Griekenland, naar Kreta, naar Rodos, naar Kirby.

0: we zo ver van huis. In die vreemde wereld, koud als steen, heel alleen. Griekenland, Kreta, Rodos, Kos, Lesbos, Samos. Hopsa, Sjortaki, hop, Bouzoukis.
1: Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West, op locatie.
3: Extra, dank u.
4: Ik ga nog eens drinken, hè, die rode wijn.
2: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
4: De president, de burgemeester in de hemel. Ze waren uitgenodigd door God in de hemel. Trump, Biden en Obama. Drie presidenten van Amerika vroeger. En ze zaten alle drie op hun stoel. En God kwam binnen en die ging op de troon zitten. En die zei, hey, lieve vrienden, hoe vinden jullie het hier in de hemel? En Trump vloog recht en die zegt, ik vind dat jij op mijn plaats zit. Heb hem. Lieve mensen, jullie hebben allemaal een hobby. Meneer, wat is je hobby? Wat doet hij als hobby? Wat is je hobby? Wat zegt hij, seks? Hé, hey, opletten, hebben we zitten hier bij de kerk, hè? Oh, naaien doet hij graag, zegt hij. Oh, zij doet dat graag.

ik verlaat me nooit. Blijf je deze nacht bij mij en zo. En nu heb ik een nieuwe geschreven. Ben ik eens benieuwd wat je ervan vindt. Het is echt een zomersliedje. Het gaat over vakantie, het gaat over feesten. Ik ga de zin.

avond is gekomen, een avond uit mijn dromen, nog mooier dan ooit verdacht. Ze stond op mij te wachten en in mijn gedachten kwam ik steeds dichterbij. Die ogen, die glimlach, die

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.
3: En die locatie, dat is nog altijd Pittem, de markt hier in Pittem voor het Vlaams Muziekfeest, waar nu de jongens en meisjes, meisjes vooral denk ik, van de showspot aan het beste van zichzelf aan het geven zijn.

Aan de mensen die goed herkennen. Wil hij komen helpen, Sally? Ja, oké, dat is ook goed. Toffe mens, helder geweest. Hè. Ja, als u er pas bij mij komt, fantastisch. Welkom, ik heb eens een vraagje. Wie is er eigenlijk uit Pittem? Oei, oei, wacht, ga je beginnen? Ik weet het, ik kwam zo'n beetje in huis gevallen. Wie is er uit Pittem? Oei, oei. Wie is er dan niet van Pittem? Amai, van zover allemaal. Ik ga niet vragen wat we allemaal zijn. In elk geval, van harte welkom hier op het Vlaams Muziekfeest hier in Pittem. Ondertussen is de burgemeester erbij komen en heel het Schepencollege. Welkom ook jullie. Straks gaan we er eens bijhalen. Want het is er altijd leuk in Pittem. En dat bewijst de volgende artiest. Hij komt zo graag naar Pittem. Hij is hier al een paar keer geweest. En dat hij zegt, ik Patrick, ik kom dit jaar terug. Nochtans, hij is oorspronkelijk uit Nederland. Maar hij heeft de liefde gevonden in Vlaanderen met een heel mooi blond meisje die daar staat aan het geluid. Kijk eens achterom. Zwaai eens, Anja. Zwaai eens. Dat is zijn vrouwke. Jawel, ja. Eigenlijk vragen we Anja en we krijgen er Johan bij. Maar ja, goed. We kunnen niet anders, hè. Zijn motivatie voor muziek is waar een wil is een weg. Hij gaat door, hij gaat hard door. Hij gaat zeer hard door op sociale media en doet zijn best om helemaal door te breken in Vlaanderen. En het lukt hem, beetje bij beetje. Zijn maar gerust. En bovendien is het een topkerel. En een zeer goede zanger en muzikant. Mag ik een daarvan applaus, beste mensen, hier in Pittem voor Johan Vugelers.

0: stond op een plein in het midden van Rome. Zon op mijn huid en mijn hoofd in de wolken. Jij kwam erbij.
1: En zo is Johan ook aan zijn paar podiumwerk begonnen voor deze zondag hier in Pittem. Ondertussen staat er een andere grote meneer naast mij, waar ik al lang respect voor heb. Dag Salem.
2: Goeiedag.
1: Salem, vertel eens, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe lang sta je ondertussen op de planken?
2: Heel eenvoudig, als je dat wil weten, moet je een rekenmachine hebben.
1: Ja.
2: In 1971 begonnen, dus dat is 55 jaar.
1: En nog altijd even energiek, heb ik de indruk?
2: Dat zit in bloed, dat kan je niet uitleggen. Als ik mag optreden, sta ik 's morgens op en je neemt die douche en je maakt alles klaar. Je bent tevreden, je bent content.
1: Ja.
2: Maar als je thuis zit, ja, dan mis je iets.
1: Ja, klopt, ja. Zeg maar, je staat hier wel tussen al dat jong geweld.
2: Dat hangt er vanaf hoe je je voelt.
1: Dus maar, ook een beetje jong geweld eigenlijk.
2: Als die mensen meezingen en je ziet die lachen, je ziet die applaudisseren en zo, dan voel je je ook jong.
1: Ja, klopt. Zeg, naast jou staat onze voorzitter, dat is Tine. En Tine, die is ook zo'n grote fan van jou. En ze heeft daar eigenlijk een heel verhaaltje rond.
3: Maar verhaaltje, ja. Ik was echt fan van Salem Seers toen ik 10 was. Ik ben geboren in 81.
2: Ben je nog alleen?
3: Dus ik was helemaal gek van Blijf je deze nacht bij mij. Dat was echt mijn favoriete plaat. En ik kon dat helemaal meezingen.
2: Ja.
3: Dus ik vind het fantastisch om je nu eens live naast mee te hebben.
2: Dank u. Dat is een nummer geschreven door Roger Baat, B. Rogers.
3: Yes.
2: In de allereerste uitgave van Tien om te zien, de vorige eeuw. Hè? Nog met Willy Sommers en Bea van der Maat. En dat nummer, ja, ik zing dat overal als welkomstlied als ik opkom. Hè? Overal is er nog altijd bingo.
3: Het zit daar iets zeer fijn in muziek.
2: Heel eenvoudig.
3: Ja, maar zeer typerend. Ook een beetje vind ik voor jouw genre zo. Het is niet geweldig, het is ook niet te gevoelig, het is zoiets daartussen. Je raakt op andere manieren dan een andere zanger. Dat maakt jou wel bijzonder.
2: En blijf je deze nacht bij mij? Er zit alles in, hè?
3: Ja. Als dan het antwoord positief is, dan ben je vertrokken in Salem.
1: Er worden hier vragen gesteld aan de lopende band, heb ik zo de indruk. Zeg, Salem, het is zomer. Is die zomer voor jou ook een drukke zomer qua optredens?
2: Ja, nu waren februari was zwak.
1: Ja.
2: Veel minder optredens dan vroeger. Al de collega's zeggen dat. Maar nu zijn we terug bezig aan 15 per maand.
1: Ja, dus dat is veel, hè?
2: Ja, ik vind dat schitterend, hè?
1: Ja, ja.
2: Ik ga nu zelfs weer optreden in mijn stadje Peer.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dat is vitamine. Dat zijn vitamine. Dat geloof je niet, maar dat is echt waar.
1: Ja, maar ik geloof u volledig zelfs. Je staat al die jaren op de planken. Je hebt ook die Vlaamse showbiz zien veranderen. Mag ik zeggen, niet altijd in de positieve zin?
2: Ik durf het niet luid op zeggen, maar ik ben er wel niet bang voor. Kijk, er zijn een aantal nationale zenders die ons een groot gedeelte van ons in de steek laten hebben. En er blijft nog alleen een Pommelien over. En wie heb je daar nog? Ik kan er zo nog 5 opnoemen.
1: Ja.
2: Peters, Wouters.
1: Camille,
2: Meteor. En die krijgen alles. En wij, die zoveel liedjes schrijven, want ik schrijf mijn liedjes allemaal zelf ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Totaal niets, geen interview, niets. Daarom zijn we zo blij dat we jullie hebben. Ik ga er ook nog eens een zinnetje bij zeggen. Echt waar, dat meen ik. Er zijn heel veel radio's die voor ons ontzettend vrije radio's.
1: Ja.
2: Ontzettend veel voor ons gedaan hebben. Ondertussen zijn er ook alweer veel vertrokken.
1: Klopt, ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Want wij hebben jullie nodig. Hè?
1: Ja.
2: En ik ben hier niet aan het stoeven, dat is echt waar. We hebben jullie nodig.
1: Ik zal je zelfs meer vertellen. Salem, wij hebben op zaterdag voormiddag elke week ook een verzoekprogramma. Waar de luisteraar kan inbellen om verzoekjes te draaien. En je wil niet weten, maar ik denk dat ik bijna kan zeggen dat iedere week Salem Segers wel in dat verzoekprogramma zit.
2: Je hebt verstandige mensen.
1: Ja, dank u. Het zijn ook West-Vlamingen natuurlijk, hè? Dus dat zegt veel. Hè?
3: Oh, niet?
2: Dat wist ik niet.
3: Ja, Limburgers en West-Vlamingen, dat is een match. Maar het valt ons enorm op hoe mensen echt nood hebben om die muziek nog te horen. En ze kunnen inderdaad daarvoor onder meer bij Radio Oost-West terecht. Maar er is echt een publiek die qua nationale zenders op zijn honger zit, denken wij dan.
2: Kijk, muziek, instrumenten, zang, dat is een medicament. Dat kost niets, maar dat brengt u zo plus in de plus terug naar boven. Dat kun je niet zonder muziek, zonder dans, zonder dat. En jullie brengen dat, dus dank u wel.
3: Heel graag gedaan.
1: Zeg, Tine, jij staat daar met je armen aan onze grabbelton. Laten we misschien samen nog een vraagje kiezen. Samen, het is een ton vol met leuke vraagjes, zomerse vraagjes. En mag je daar eentje uittrekken?
3: Heb je ondertussen die rekening van de Aldi daar al uitgehaald?
1: Ja, die is weg. Die is
3: heb
1: weg.
3: Je die weggedaan, ja.
1: Oké, hoe lang
3: anders mocht je nog zijn rekening
2: moet dat
3: betalen?
2: Een onschuldige hand zijn?
1: Dat ja, moet een onschuldige hand zijn,
3: dat is zeker die van jou dan.
1: En je mag die vraag zelf voorlezen, Salem. En je mag ze ook graag ook zelfs beantwoorden natuurlijk, want ja.
2: Moet ik hem lezen?
1: Ja.
2: Als u eens een wens mocht doen voor de luisteraars, welke zou dat zijn?
1: Ja, en dan mag er ook een antwoord op geven.
2: Heel eenvoudig, blijf bestaan, blijf liedjes draaien die de mensen verstaan en waar ze plezier en genotten hebben. Blijf dat doen. Wij artiesten, ik ken heel veel artiesten, kan je door dik en dun steunen.
1: Ah wel, dat is een mooie boodschap om mee af te ronden. Dankjewel Salem, om hier bij ons eventjes tijd vrij te maken. Doe ze de groeten in Peer.
2: Ja.
1: En heel graag tot de volgende gelegenheid.
2: Dankjewel jullie, bedankt.
1: En wij gaan terug
3: en
1: naar...
3: En mag ik nog een selfie? Dat is mijn eindvraag.
1: Ah ja, de selfie, juist. Ja. Sorry, ja, oké. Okay.
3: Is het goed?
1: Dat is helemaal een selfie.
3: Ben je akkoord voor een selfie met mij?
2: Veel meer.
1: Oké, okay, de details leest u. Nee. We gaan terug naar het podium, naar Johan Veugeles.
4: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

Maar als ik wakker word, ik voel je adem. Je bent een droom.

0: Een hele goede middag! Dames en heren, wat is het hier ongelooflijk gezellig. Ik heb natuurlijk mijn instrument meegenomen, mijn accordeon, onmisbaar. Bedankt dat je er een beetje goed op hebt gelet, hè. Ja, ja, ik had het even backstage gevraagd. Je hebt er goed op gelet, dankjewel. Dames en heren, het is fantastisch leuk hier. Hebben jullie het ook al goed naar de zin? Die meneer die hier al heel vaak op het podium is geweest, die kennen jullie ongetwijfeld allemaal, Patrick van der Wartijnen. Ondertussen een hele goede vriend van mij en iemand waar ik ook, die ik eigenlijk hoog heb zitten. Als die tegen mij zegt, Johan, dit liedje zou iets voor jou zijn, dan volg ik dat bijna blindeling. En dat is ook zo gekomen. Ik heb een liedje opgenomen wat Patrick heeft geschreven. En dames en heren, hij voorspelde, Johan, je gaat hem nog heel vaak moeten spelen. Inderdaad. Het is een liedje geworden wat heel veel mensen meezingen en wat ik ieder optreden moet brengen tegenwoordig. Het gaat allemaal over die vraag die wij al 40 jaar aan elkaar stellen. Ik ga het hier ook proberen. Als ik zeg, kom op, ça va, dan zeggen we allemaal... Kom, zie, kom, zie, kom, zie, kom, za. Voilà. We doen dat al 40 jaar. En Patrick en ik, we dachten van, daar mag wel eens wat vernieuwing in komen. We hebben een nieuw liedje geschreven, maar het antwoord is hetzelfde gebleven. Dus we kunnen het perfect meezingen. We gaan het even oefenen. Het is een klein beetje veranderd. Dus, como ça va? C'est comme si, c'est comme ça. Oh la la. Ja. Dat heb ik eraan toegevoegd als mijn beste Frans. Oh la la. Gaat dat lukken hier in Pittem? Gaat dat lukken? Maar even oefenen, hè. Como ça va? C'est comme... Voilà, ze. Dat gaat hier...
1: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
0: De leukste dans die er is voor degenen die al eventjes op hun stoel zitten en denken, nou, dit is het moment dat ik eigenlijk wel een beetje zou willen bewegen en die Polonaise zou willen inzetten. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de langste Polonaise op Como Saba!

Wauw, ik heb hier al wat vrienden in het publiek ontdekt. Wie van jullie heeft toch weer zijn of haar beste vriend of vriendin meegenomen? Zit die toevallig naast je? Ja, kijk eens even wie er links en rechts naast je zit. Als het meevalt, haak dan eens in. Geef elkaar even een arm. We gaan van links naar rechts, omdat het hier zo mooi is.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen, met temperaturen tussen 23 en 25 graden.
3: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.
4: En dat is nog altijd de markt van Pittem. Jawel, daar zijn we nog altijd te gast op het Vlaamse muziekfeest. En je hoort het al een klein beetje op de achtergrond. Onze Johan Veugelers is nog steeds het beste van zichzelf aan het geven. Dus ik stel voor, Jan, we gaan terug naar het podium.
5: Kunnen we deze mee zingen?

Oké, jongens, ik heb al jullie rechterhanden nodig. Al die rechterhandjes de lucht in. Al die rechterhandjes. Niet de linker, de rechter. Handjes, niet de tandjes, hè. Oké, pitten, zijn jullie er klaar voor? We gaan up. En down. Up. En down. Beetje sneller.

0: applausje voor jullie zelf! Ah, maar de sfeer is hier goed. Ja, dames en heren. Als je dan naar het Vlaams muziekfeest komt, je ziet de line-up, dan vermoed ik wel, als je hier zit in het zonnetje, dat je een beetje houdt van Vlaamse muziek, van schlagermuziek. Ik wil het gewoon even weten. Waar zijn hier vandaag alle schlagerfans? Kijk, we zitten in geweldig goed gezelschap. Dat wist ik al. Zijn er ook mensen hier die mee moesten met hun partner en die eigenlijk niks van schlagermuziek vinden? Ze zijn er. Oh ja, jij bent hier omdat je betaald krijgt natuurlijk. Ja, ik zie er een paar zitten, ja. Maar weet je, voor die mensen heb ik goed nieuws. Met mijn accordeon, we kunnen van alles spelen. Hè? Het moet niet alleen slager zijn. Hè? Het mag ook helemaal wat anders zijn. Zeg het maar. Klassieke muziek? Nee, daar geloof ik niks van. Dance muziek? Dance muziek? Ziet het? Daar is het er gewoon uit te halen, hè? Jij bent dan een rocker, geloof ik, hè, Mario? Rockmuziek, hè? Zijn er nog rockers hier aanwezig? Voilà, zeg. Waar was dat hier? Zeg eens even, ja. Wie was dat? Hier, deze meneer. Ja, aan die kleine natuurlijk. Van welke band vind je goed? Welke band? AC/DC. Wel goede opvoeding, ze. Amai, ik ben ook AC/DC van. Maar AC/DC kan ik niet spelen, jongen. Dit is een accordeon, hè. Dit is geen, ja. Zijn er nog fans van AC/DC hier? U, meneer? Ja, als de burgemeester het vraagt, dan kan ik eigenlijk geen kant op natuurlijk. Hè.
1: Radio Oost-West. Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.
0: Speciaal voor u ga ik het proberen. Wacht, hè. Oké, let's do it.

0: rock on!
1: Kermis op Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: We gaan allemaal staan, come on. Niemand mag nog zitten, we gaan staan. Put your hands in the air. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: De krantenfinale al direct randen de lucht in.
1: La la la la la la la la la.
0: Vlaams muziekfeest. Dit is de krantenfinale. We willen iedereen horen zingen. Are you ready?

0: Wat is het een geweldig feest hier. Oh my god. Zelfs hier ging helemaal uit. Sommige mensen staan trouwens al. We hebben dat samen goed gedaan, hè? Of niet?
1: We gaan er nog eentje doen.
0: Gaan we er nog eentje doen? Ik heb een goed idee. Ik heb een heel goed idee. Want het is hier zo plezant in Pittem. Vonden jullie het een beetje leuk met mij? Gelukkig. Ik ben toegekomen aan mijn laatste liedje. En ik ben even nieuwsgierig. Wie van jullie is er al bevriend met mij op social media? Zijn wij bevriend? Oh ja, inderdaad. Vijf. Oh ja, daar, die tafel van de Gouden Ossen zit. En hier een paar. Weet je, zijn we ook al bevriend? Oké, voor degenen die nog niet bevriend zijn. Pak even je gsm. Pak nu maar je gsm. Ga naar je favoriete social media. Facebook, Instagram, OnlyFans. En tik dan even in. Johan Veugelers. Op OnlyFans zijn wij bevriend, hè? Dat was OnlyFans.
1: Zeg maar. Hij moet zeggen, Johan Vogelaar. Houd meer vogels.
0: Ja, ik weet het. Ik heb een achternaam. Ik moet hem toch waarmaken. Dus dat is... Ik heb al twee halve belletjes op de wereld gezet, hè?
1: Ja,
0: echt waar. Ja, hi.
1: Wie?
0: Ik heb twee kindjes hier op de wereld. 5 en 7 jaar zijn ze ondertussen.
1: Zoontjes, dus zoontjes.
0: 1 zoontje en 1 dochter. Dus dat is de koningsmens, hè? Ja, ja, ja. Jongen, je moet er nu te veel applaus voor geven. Het was maar 3 minuten werk, hè? Dat was niet zoveel.
1: Johan is alleen een vogelaar, hè?
0: Ja, maar ja, je hebt hun vingers gezien, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Dat gaat supersnel, jongens. Dat is niet normaal. Gaan we er nog eentje doen? Jullie hebben hem zo goed meegezongen. Laten we hem nog 1 keer doen, want mijn missie zou pas geslaagd zijn als jullie vanavond naar huis gaan en denken... Comment ça va? C'est comme si? Voilà, dat is de missie.
2: Radio Oost-West op de kermis.

0: je was fantastisch. Geen goede afrit. Kijk, je krijgt een aandenken en die mocht ook een applaus geven. De burgemeester van Pittem, Dennis Vrijman. En onze Pittem Schotteke was er ook bij. Nog niet weglopen, hè? Hij komt straks nog wel een keer terug, hoor. Ja, ja, Pittem Schotteke. Gaan het podium vrij maken als je wilt. Want, ja.
1: Voor wie, nee?
0: Voor wie, voor de danseresken. Die gaan dansen. Pak dat mee, meneer de burgemeester.
1: Is drie teams.
0: Pak dat maar. Ja. Heeft zijn naam niet gestolen. Een pittig en zottige. Jawel. Straks kwam er nog eens bij en op het podium. Maar nu is de tijd terug voor onze danseressen. Hè. Hier geeft ze maar een applausje. Hier is Showspot.

0: Terwijl Showspot bezig is op het podium en straks komt Herbert, hebben we ondertussen hier in de studio Johan Veugelers en die praat met Lieven. Lieven, alstublieft.
1: Ja, hallo, welkom in onze caravan.
2: Nou, het ziet er gezellig uit hier, die caravan. Geweldig.
1: Hij is heel goed, ook met het geluid natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Dat komt de stemmen ten goede, maar je hebt geen gebrek aan een goede stem, hè?
2: Oh, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het van mijn stem moet hebben. Ze hebben mij al een paar keer gevraagd om aan The Voice mee te doen. Toen heb ik vriendelijk bedankt. Want het gaat bij mij vooral om feest. Die accordeon moet erbij. Entertainment, interactie met het publiek. En hier is in Pittem een geweldige sfeer. Dus,
1: Eigenlijk toch rotte dankzij jou. Want ik denk dat ze moeilijk iemand gaan vinden om vanavond om jouw optreden nog te overtreffen.
2: Amai, dat vind ik een mooi compliment. Dankjewel, lieve.
1: We hoorden het live en effectief de Polonaise.
2: Ja. Die was er meteen, hè? Dat was geweldig. Ja.
1: Je weet er weg mee om dat in hang te steken.
2: Ja, goh. Ik ben, je hoort het meteen. Ik ben Nederlander.
1: Inderdaad, ja.
2: Ja, ik ben door de Sunsets naar Vlaanderen gekomen, 15 jaar geleden. En mogen blijven hangen. En ondertussen doe ik toch een 200-tal optredens per jaar. Dus, ik voel me hier als een vis in het water. En ik denk dat de mensen dat ook wel zien. Ik geniet ervan en... Dat werkt aanstekelijk, hè?
1: Er komt heel veel energie vrij en dat slaat zeker en vast aan bij de mensen.
2: Maar super.
1: Super, grotendeels van de optredens is in België, heb ik verstaan.
2: Ja, ik denk dat ik op jaarbasis misschien 10 optredens in Nederland doe. En 200 in Vlaanderen. Dus ik ben echt helemaal vervlaamst. Ik woon nu inmiddels ook 7 jaar al in Vlaanderen trouwens. En ik heb al 2 kindjes. 2 halve Belgjes op de
1: twee
2: wereld gezet.
1: 2 halve Belgjes?
2: Ja, met een Vlaamse schone. Ja, dus,
1: dat helpt
2: dat zijn dan halve Belgjes, hè. Een halve Nederlanders.
1: Mooi. Ja, je geboortedorp is net over de grens?
2: Ja, net over de grens. Weert.
1: Ja. Dus België, dat was de achtertuin.
2: Op zich al altijd wel een hele grote rol gespeeld. Want we wonen echt letterlijk langs die grens. Dus sommige dingen gebeurden al in België. Sowieso de Vlaamse frietjes. Ja, die zijn het allerlekkerst. Dus die gingen we al over de grens halen. Maar eigenlijk begon het natuurlijk door de Sunsets. Dat was toen Universal.
1: En daarvoor, hoe ben je in de muziek gerold? Want ik heb verstaan dat je niet enkel accordeon speelt.
2: Nee, dat klopt. Ja, eigenlijk kom ik uit een hele muzikale familie. Dus bij ons was daar ook geen vraag, ga je een instrument spelen? Je gaat gewoon een instrument spelen.
1: Ja.
2: En ieder familiefeest moest dat instrument meegenomen worden. Dus sommige mensen speelden drums, andere accordeon, de ene weer trompet, de andere gitaar. En dat waren echt de allerleukste feestjes bij ons. Dat was vrienden van mij, die vonden echt zo van, die familiefeestjes bij jou, daar willen we bij zijn. Want iedereen maakte samen muziek. Dat was echt magie. En mijn opa, die wilde graag dat ik accordeon ging spelen. Ik vond dat toen een beetje saai.
1: Ja.
2: Ik wilde gaan drummen. Dus ik heb dan met hem een deal gemaakt. Oké, ik mocht op drumles, als ik dan ook op accordeonles ging. Dus vanaf dat ik 6 à 7 jaar was, ben ik al met allebei begonnen. Ja.
1: En ik heb eventjes gekeken op internet, maar je was goed in het drumwerk. Want als ik eventjes opkijk, dan was er ook een wereldkampioenschapslagwerk.
2: Ja, dat is dan wel weer... Wow, dat was een vorig leven, dat is al 20 jaar geleden. Maar ik ben inderdaad mee gaan doen aan die wedstrijden. Dat noemen ze solistenconcoursen. Dan moet je je stukje spelen voor een jury. Een beetje The Voice-achtig eigenlijk. Maar toen ben ik 5 keer Nederlands kampioen geworden op rij. En met mijn concurrenten, dus in plaats van dat wij zeg maar ellebogenwerk hadden, waren wij vrienden geworden. Wij tilden elkaar naar het nieuwe niveau en toen hebben we gezegd, we gaan met z'n drieën een keer naar de wereldkampioenschappen. En dan zijn we wereldkampioen geworden. Ja.
1: En dat wereldkampioenschap was in Nederland,
2: Dat vond toen plaats in Kerkrade. Ja,
1: maar anders is dat ieder jaar ergens...
2: Dat verspreidt zich. Ja, het WMC noemt dat, het Wereldmuziekconcours. En dat vindt overal wel een beetje plaats. En dat jaar in Kerkrade, ja.
1: Zo, ik ga nou eventjes pieken. Weet je, hoe is het met je oud-collega van de Sunsets?
2: Ah, Annelies.
1: Annelies.
2: Ja, nou, Annelies speelt volgens mij hier... Want volgens mij heeft zij met Matthias, dus Matthias en Annelies... Die zijn ooit met de Sunsets begonnen. En zij en Matthias had toen 15 jaar carrière, denk ik. Daar hebben ze samen nog een keer gespeeld. En toen zag ik Annelies terug. Dat vond ik heel tof. Want we hebben toch een paar jaar echt... Ja, daar is het Vlaanderen verhaal door begonnen. Ik vond het heel tof voor haar terug te zien. Verder kom ik ze niet zo vaak op de optredens meteen. Want zij is zich wel gaan richten op het zang. Of tenminste op het accordeon lesgeven, denk ik. Maar ja, weet je, ja, zo werkt het nou eenmaal. Hè. Ik heb een mooi hoofdstuk met de Sunsets mogen doen. En nu ben ik 10 jaar echt solo.
1: 10 jaar al, ja, solo.
2: Ja, ja, mooi, ja, 11 mooi, eigenlijk. Ja. Ja, vorig jaar hebben we 10 jaar jubileum gevierd. Ja.
1: En je hebt een heel uitgebreid muziekgamma, moet ik zeggen. Ja. We hadden het niet verwacht, maar okay. Je sprak de mensen aan van wie is er hier voor de slagers, maar ook wie moet er mee met de slager van. En dan heb je een goede snaar geraakt, denk ik. Want je speelde toch wel eventjes Steven Rock.
2: Ja, maar weet je, dat is het leuke van die accordeon. Heel veel mensen denken aan een accordeon. Alleen, er komt zo'n mens op een krukje zitten en oude liedjes spelen.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ik vind het ook leuk. Kijk, zo'n accordeon, dat komt in alle muziek terug. Hè. Dat zit ook in muzikale, dat zit ook in klassieke muziek. Het zit ook gewoon in popmuziek. Maar ook, ja, je kan er ook rockmuziek mee spelen. Dancemuziek, alles kun je met een accordeon, hoor.
1: Wij hebben op onze lokale radio zelfs een programma, zaterdagochtend of zondagochtend, speciaal voor accordeonmuziek.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat juich ik al toe.
1: Ja, ja, ik denk dat we jou ook wel programmeren.
2: Nou, jongens,
1: in de playlist
2: nodig mij uit, ik ben er.
1: Dat zou, ja. Zo, nog een vraagje. Ben je voetbalsupporter?
2: Ja, absoluut. Jawel, jawel, jawel.
1: En hoe gaat dat dan met België-Nederland? Nu je zo, zo bent geworteld en gefrituurd bijna in Vlaanderen.
2: Ja, dat is een mooi woord. Dat is een moeilijke, hè. Dat is echt kiezen tussen kinderen. Hè?
1: Ja,
2: dus,
1: dat is moeilijk.
2: Dus mijn hart is oranje.
1: Oh, ja, toch. Ja.
2: Ja, want vanuit vroeger, Nederland zelf al, als dat speelde, man, ik moest bij die tv zijn. En er zijn al tv's gesneuveld, dat kan ik je ook wel zeggen.
1: Oh.
2: Ja, ja. Ja, zeker. Maar ja, nu in Vlaanderen, ik voel mij ook Vlaming. Ik voel mij Belg. En mijn kids hebben dat een beetje overgenomen, dat voetbalverhaal. Dus eigenlijk hebben we bij ons sowieso, iedere keer als er een EK of een WK is, we hebben alles in het oranje en alles in het rood. En we doen alles samen. Natuurlijk, mocht het zo zijn dat wij ooit een keer tegen elkaar voetballen, dan wordt het echt oorlog.
1: Ja,
2: ja, dat wordt wel heel spannend.
1: Dat brengt altijd wel wat ambiance in de zin als er van twee kanten... Ja,
2: ik denk dat er dan een eilandraad komt dat we mensen uit het huis moeten stemmen. Maar goed, dat zullen we dan wel zien.
1: Voilà, zo. We gaan afronden. We gaan naar onze volgende artiest. Ik word hier gewezen op iets eventjes. Moet eventjes kijken, ik weet niet wat Sandy zegt. Ah, zou het je zitten om een vraagje uit onze ton te trekken, Johan?
2: Zijn dat hele, hele moeilijke vragen? Want ik ben Nederlander, hè? Maar...
1: Ja, we gaan even ritselen uit de ton, ja.
2: Ritsel. Ik heb iets vast.
1: Is Johan de eerste die een vraagje trekt? Nee, ah, zo. Ja, de andere artiesten hebben het ook gedaan.
2: Ik heb iets, dus, ik heb iets vast.
1: Moet ik ze voorlezen? Dus de vraag die je hebt getrokken. Wat hebt u het afgelopen jaar voor het eerst gedaan?
2: Voor het eerst gedaan?
1: Ja.
2: Het afgelopen jaar? Oh, dan moet ik echt nadenken. Oh ja,
1: ja,
2: ik weet het. Ja, ik ben gaan fietsen.
1: Dus, en fietsen?
2: Ja, dat klinkt heel stom. Maar ik heb al eigenlijk 16 jaar geen fiets gehad. Ik heb vroeger heel veel naar school moeten fietsen. Ik was daarvan genezen. En ik heb een liedje uitgebracht. Dat noemt Ik ga ervoor. En ik heb toen... uitdagingen aangegaan. En een van die uitdagingen was dat ik 100 kilometer moest fietsen. Ja, dat is heftig, man.
1: Ja, dat,
2: ja, een vriend van mij die doet dat dus. Die fietst regelmatig, wielrent. En die zei, Johan, zouden we niet dan daarmee gaan oefenen? Dus ik heb echt op zo'n... Ja, ik heb echt zo die spullen gekocht. Ook zo'n broek met zo'n zeen. En echt ook met mijn voeten vast aan het pedaal geklikt.
1: Ja, dat is nog niet makkelijk. Als je snel reed, gaat het. Maar als je moet stoppen en starten...
2: Ik was de straat nog niet uit. Ik was al gevallen, hè. Dat was al prijs, hè. Maar dus ik heb voor de eerste keer op mijn wielrenfiets gezeten. Ja.
1: Ja, prachtig. Als daar maar beelden van zijn, zou ik zo zeggen.
2: Nee,
1: maar het houdt je ook... Ja, je bent sowieso, denk ik, om een optreden te doen, sportief.
2: Goh, jawel, jawel. Ik werk wel aan mijn conditie. Dat wel. Ja, dat is, die accordeon weegt... vroeger had ik er een van 16 kilo. Deze weegt 7 kilo.
1: Zo?
2: Maar dat is 40 minuten. En ik sta niet stil.
1: Nee.
2: Dus,
1: je had vandaag zelfs een compagnon op het podium.
2: Ja,
1: gebeurt
2: inderdaad.
1: Dat nog? Dat er iemand... Het is natuurlijk het Pit en Sotje waarover ik...
2: Het Pit en Sotje, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat vond ik trouwens heel leuk dat hij erbij kwam. Ja, weet je, die optredens... ik kan wel dan niet gaan sporten erbij. Maar dan ga ik het mezelf moeilijk maken. Dus ik wil gewoon die goede conditie hebben. Ik wil er gewoon zijn. En full alles kunnen geven op het optreden. Dus die conditie hoort erbij, hè.
1: Ja. Mooi. En de programmering van jezelf. Gisteren stond je in Waregem. En morgen?
2: Wacht, hè.
1: Ik denk dat ik heb je agenda gecheckt. Zwalm.
2: Wacht, hè. Dat erg.
1: In Zwalm, denk ik.
2: In Zwalm.
1: Ja. Johan, ja. Ik zou zeggen,
2: sorry.
1: Je kunt er naartoe fietsen.
2: Ja,
1: je kunt er naartoe fietsen. Maar ik zou zeggen... Ga je goed, dankjewel voor deze
2: woorden. Dank dat ik hier mocht zijn, jongens. Ik vond het echt heel gezellig voor hier te gast te zijn. Dus een hele fijne uitzending nog.
1: Ja, mooi. Tot de volgende keer.
0: Johan Vugels, die ken ik of ga ik blijven herinneren als een man met de accordeon die AC/DC speelt.
2: Wat, hè?
0: Straks.
3: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Radio Oost-West op locatie.
0: Op het podium Herbert en straks een interview met de burgemeester van Pittem.

0: Ja, ja. Nog altijd op het podium Herbert en bij ons in de studio hier burgemeester Fraaiman, burgemeester van Petten. Welkom burgemeester.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je zit op de eerste rij, heb ik gezien.
1: Ja, dat wordt van ons verwacht en we doen dat heel graag. Ja, we zijn altijd blij als zo'n evenement doorgaat bij ons.
0: Ja, en dat je het heel graag doet, heb ik al sinds gezien, want je deed goed mee eigenlijk daarnet.
1: Ja, dat is de bedoeling. Hè. Als je burgemeester moet je in alles meedoen.
0: Handen klappen, recht staan, voeten stampen, alles zat erin. Voor wie ben je eigenlijk gekomen?
1: Niet speciaal, maar de Romeo's hebben wel een speciale band met Bethem. Ze zijn er al een paar keer geweest en ook Davy Hillis is hier deze week nog geweest. Dus,
0: Is het een persoonlijke vriend of is dat...
1: Nee, dat is een beetje erover. Maar we kennen elkaar. Ja. Johan Voelers is ook wel heel tof.
0: Ja, dat viel mee. Hè?
1: De sfeer zit er dadelijk in. Hè. Ja, dat is wel...
0: Ik vond het leuk dat hij vroeg waar zijn de charmezangers of de fans ervan en dan begint hij met AC/DC te spelen.
1: Dat was op mijn verzoek. Ik ben meer fan van het Hebreeuws.
0: Is het waar? Ja, was dat jouw verzoek?
1: Toch wel.
0: Ja, je heeft de hele reeks van die rocknummers gebracht eigenlijk.
1: Is waar, we kunnen ook. Ja.
0: Allemaal op accordeon, dat is wel leuk. Hè. Morgen is het hoogdag, hè, burgemeester?
1: Klopt, ja.
0: Zotte maandag?
1: Zotte maandag, het einde van onze feesten. Eigenlijk Zotte maandag is meer dan eigenlijk één dag. Ja. Dat is een 14-daags feest hier, dat is een volkstraditie. Dat gaat al door van 1894. Dus dit jaar vieren we de 128e deken van Zotte maandag. Dat is gekoppeld eigenlijk met ook de Sint-Eloïs-viering. Ja, in de meeste gemeenten is dat één dag in het najaar. Maar bij ons is dat een 14-daagse, ook in de zomer.
0: Dus de deken is een heel jaar verantwoordelijk eigenlijk.
1: Niet verantwoordelijk, maar het is nu met de hoed aan en die doet ook heel goed mee. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Het is een heel actieve deken dit jaar.
0: Ja. Wie is het eigenlijk?
1: Dat is Bart Verhelder.
0: Ja. Dat zijn zelfstandigen die jullie helpen.
1: Dat is eigenlijk beurtelings. Ofwel een landbouwer ofwel een zelfstandige. Dit jaar is het landbouwer, maar dat vervaagt een beetje. Dus eigenlijk beide zijn welkom.
0: Ja, oké, dat is goed. Trouwens, het is een hoogdag eigenlijk. Het is niet zo dat de sleutel moet afgegeven worden zoals bij de Gentse feesten?
1: Nee, maar dat zou misschien wel gemakkelijk zijn voor mij dan. Maar als je 14 dagen moet meevieren, dat zit blij dat de maandag is. Dan kruip je moe en voldaan in je bed.
0: Is het echt wel meevieren, 14 dagen?
1: Dat proberen we toch. En dan daarna begint ons verlof. Dan gaan we even alles eraf. En gaan
0: op reis?
1: We gaan op reis dit jaar, ja. We gaan altijd op reis, dit jaar naar Rome.
0: Oh, Rome, ja.
1: We hebben niet veel tijd dit jaar, omdat we hebben ook EHEM-kermis. En dat is het eerste weekend van augustus. En gezien dat Zotte maandag geen vaste datum heeft, nu is het vrij laat, is er niet veel tijd meer tussen. Dus we hebben maar een tiental dagen dat we kunnen verlof nemen.
0: Oh, ja.
1: En zo hadden we gedacht, man, ik kan een citytrip doen.
0: En ook even eruit zijn eigenlijk.
1: Even eruit met de zoon en de vrouw.
0: Ja. Zotte maandagmorgen, hoe ziet morgen de dag voor jou eruit?
1: We beginnen om 8:00. Dat begint op het gemeentehuis. En dan op de deken uitnodigen en ook een eregast. En dit jaar is dat Anastasia uit onze buurgemeente.
0: Ja.
1: En dan gaan we rond naar al de gelegenheidscafés. Dan rond 11:00 hebben we de zottekesworp. Dan worden er een 50-tal zottekesworpen vanuit de hoogtewerker. En daar hangen dan prijzen aan vast. Dus iedereen wil dan zo'n zotke en ook de bijhorende prijs.
0: Ja.
1: Dan gaan we een korte lunch en dan worden we verwacht om 14:00 bij de deken. Dus die ontvangt dan het hele dorp en eigenlijk iedereen die wil, kan iets gaan drinken. En dan om 3:30 begint de reclamestoet en dan 4:30 begint eigenlijk de Zotte Maandagstoet, onze feeststoet.
0: Ja, de grote stoet. Ja.
1: De grote stoet. En dan, normaal sluiten we af rond 11:00 s'avonds met de vuurwerk. Maar dit jaar hebben we noodgedwongen, wegens de droogte, dat we niet laten doorgaan. Maar we gaan het vervangen door een lasershow.
0: Oh, ja.
1: Dus een keer iets nieuws en misschien valt dat ook reuze mee.
0: Ja, inderdaad. Ja, blijkbaar wel. Hè. En misschien is dat de toekomst.
1: Wel, ik denk het. Ja. Het hoort dat een beetje overal wel, dat vuurwerk een beetje te discussie staat.
0: Oké, burgemeester, ik heb een laatste vraag voor jou. Zie je die doos daar staan, die grappaton?
1: Ja.
0: Daar mag je één vraag uit kiezen en die voorlezen. En beantwoorden ook graag.
1: Ik ga het proberen. Ik ga wel mijn bril doen. Wat hebt u het afgelopen jaar voor het eerst gedaan?
0: Ja. 5 seconden bedenktijd.
1: Ik heb een speciale.
0: Ja?
1: Ik ben een graspop geweest dit jaar.
0: Graspop.
1: Graspop. Ik had dat altijd graag gedaan, maar ik heb 3 kinderen die altijd gestudeerd hebben. Dus voor de kinderen heb ik het nooit gedaan. En het eerste jaar dat mijn oudste zoon afgestudeerd was, wat doet hij? 5 dagen naar graspop gaan. Ik heb er nog eentje die studeert en die is niet zo geïnteresseerd. Dus ik heb gezegd, ik ga ook een keer meegaan. En dat was voor de eerste keer.
0: En...
1: Het was redelijk hard. Dit, ja. Ik ben een oude rocker. En ja. De nieuwe groepen, maar de sfeer was fantastisch.
0: Geen enkele groep die jou...
1: Ja, toch wel. Volbeat. Dat was de afsluiter. Dus ja. Ik ging eigenlijk voor Twisted Sister.
0: Ja,
1: maar die
0: ja.
1: hadden me op het laatste moment afgezegd.
0: Inderdaad.
1: Jammer genoeg. Ja. Want ik die dat ik wou zien. Okay. Maar Volbeat was ook een goed alternatief. De Sex Pistols waren er. Triggerfinger. Ja. Oh ja, het waren wel...
0: Dus je gaat nog teruggaan.
1: Misschien.
0: Burgemeester, dank u wel en nog succes met deze dagen.
1: Dank u. Graag gedaan.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Radio Oost-West op locatie.
0: En tijd om terug naar het podium te gaan, denk ik, Patrick?
4: Ik denk het wel. Misschien één vraagje, Danny. Ben je slimmer geworden van onze burgervader van Pittem?
0: Ja, en ik vond het leuk is geen politiek interview te moeten doen.
4: Voilà. Wij gaan luisteren en genieten van Herbert.

Zegen, zagen, zegen, zagen! U weet het of u weet het niet, maar sinds enkele jaren presenteer ik elke ochtend op Radio Bene. Dat is de digitale zender, eigenlijk een broertje of een zusje, zo je wil, van Radio 2. En ik presenteer daar van maandag tot en met zondag klaar wakker. Tijdens de week van 6 tot 9 en in het weekend van 7 tot 9. Nu is het zo dat ik op mijn socials een stukje van een optreden had gezet met daarin een walske dat ik samen met ook een West-Vlaming, Peter Kereman, heb geschreven. En ze vonden dat van de muziekredactie zo tof. Het is geen single, maar we gaan het wel beginnen draaien vanaf deze week. Dat liedje. Het is een walske. Ik heb al veel horen zeggen over Pittem. Ik ga nog meer zeggen. Ik werkte vroeger, lang geleden, in een vorig leven voor de BBL-bank in Tielt. Dus ik kwam hier vaak in Pittem. Ik kende mensen. Ik kende ook de vorige burgemeester heel goed. Maar, dames en heren, is dat nog zo? Hangt er hier nog zoveel sfeer? We gaan dat hier op gaan zien. Het is een walske. Ik wil ook op de tribune, ook daar, dat jullie inhaken. Van links naar rechts. En als je denkt van Herbert, het past om hier joehoe te doen, dan gaan we dat doen. Ze mogen dat horen tot in Tielt. Bent u er klaar voor? Zing mee.

Ziegezagen, ziegezagen! Beste mensen van Bethem, wat ik nu vertel is waar. En u hebt allemaal een rugzak mee met herinneringen aan vroeger. En daar zit vast ook iets tussen over een vakantieliefde. Het is het seizoen, juli, augustus. Al die vakantieliefdes. Ik ga zingen over een mooie Spaanse in het liedje waarmee het voor mij allemaal begon. Yo te amo, we gaan zwaaien!

0: Ja.
1: Diabo!
0: Inderdaad. Herbert, op het podium, dames en heren. Maar hier bij ons hebben we het Pethems Sotteke.
1: Ja, Pethems Sotteke, inderdaad.
0: Wat betekent zo'n feest voor jou eigenlijk?
1: Had verdomme, maar ben je al peet. Hoe is je voornomen nu weer daarvan, joh?
0: Alles maar dan niet, hè.
1: Dannen, ja. Pethems Sotteke, dat is een lusterding. Ze zeggen altijd op PTV, ze is toch bezig van dat is carnaval in de zomer. Maar dat is. Je moet het meemaken om te weten wat dat is.
0: Carnaval in Pittem.
1: Nee, het is een carnaval in de zomer. He. Dan, het is zotte maandag. He. Dat is
0: ook iets anders.
1: Is het enorm, ja. Dat is gemaakt door de mensen van Pittem.
0: Ja.
1: De mensen van Pittem zorgen ieder jaar dat er een enorme stoet is. Je kunt dat niet geloven.
0: Ja, dat is vanmorgen.
1: Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is vanmorgen.
0: Maar ik heb jou zien meedansen vandaag op het podium, samen met Johan Veurlers.
1: Ja.
0: Thunderstruck, ACDC.
1: Ja.
0: Wie verschijnt er dan plots op het podium?
1: Ja.
0: Anders Pethems Sotteke.
1: Voilà. Ja. Maar Danny, je zit hier regisseur. Je weet je wel dat ik een hele goede danser ben. He?
0: Ja, een toneelspeler ook trouwens. Zeg, mag ik Luc zeggen? Ja, he.
1: Ja, nee, man.
0: Ja. Zeg, Luc, hoe ziet Zotte Maandag, morgen is hoogdag, hoe ziet zo'n Zotte Maandag voor jou er eigenlijk uit?
1: Voor mij, ik ga morgen vroeg opstaan.
0: Wanneer is dat dan?
1: Zeker om 6 uur.
0: Oei, gaat dat lukken na vanavond?
1: Ja, dat lukt. Want morgen zit ik zeker, moet om 8 uur in het gemeentehuis zijn.
0: Ja.
1: Dan zit ik zeker al om 7:30 klaar in mijn pak.
0: Ja, amai.
1: Moet niet zeggen stress. Dat is gezonde stress, Danny. Dat is de stress dat je hebt als je toneel speelt.
0: Ja, dat klopt.
1: Je kunt het.
0: Je hebt dat nodig, even zien.
1: Je hebt dat kunnen. Dat is gezonde stress. En dat is, ja. Ja, wat brengt de dag? Maar eigenlijk, gisteren was het al met de verkiezing van Zotte Kerel, Zotte Treze. Ja. En dat is Luc Roos. Krupt is een pak van Pethems Sotteke en een andere persoon.
0: Dat klopt, ja. Hoeveel jaar is dat trouwens? Want dat ging elk jaar een soort...
1: De eerste keer was het jaar 2000.
0: Voilà. En je bent het voor eeuwig, voor altijd?
1: Ja, levenslang zot. Ik zou wel... Ik heb 3 kleinzonen, nee. Maar nog het is 5 jaar.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ik ben nu 62 jaar.
0: Ja.
1: Dat ik nu nog moest ik 13 jaar Pethems Sotteke zit.
0: Schitterend.
1: Ben toch 75 jaar?
0: En heb je opvolging?
1: Zijn toen oud, Danny, of 75?
0: Nee, zeker niet.
1: Is hij al 75?
0: Ja, zeker.
1: En toen zou mijn kleinzoon 18 jaar zijn.
0: Ja.
1: Toen mag hij hem... Moet hij dat over van opa, hè?
0: Jou opvolgen, voilà. Dat zou mooi zijn, hè?
1: Ja.
0: Zeg, Luc, zie je die doos hier? Daar zitten vragen in. Je mag als laatste vraag... Daar een vraag uit kiezen.
1: Oh.
0: En die ook voorlezen. Doe maar. Kijk, dit is het doos. Kies maar een vraag.
1: Voor wie is die vraag?
0: Voor jou.
1: Voor mij?
0: Ja, je mag ze voorlezen en ook beantwoorden. Doe maar. Wat staat erop? Lees maar.
1: Wat hebt u... let de micro aan, chef. Wat hebt u het afgelopen jaar voor het eerst gedaan?
0: Ja. 5 seconden bedenktijd.
1: Nee, ik heb geen bedenktijd nodig. Oké. Okay. Hoeveel zijn er hier van Radio Oost? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben gestopt met roken.
0: Het is niet waar. Proficiat, amai. Ja, proficiat.
1: Ja, schitterend. Ik heb een rietje en beslist met Valentijn dat we gestopt met smet.
0: Ah, ja, dat is toch al een tijdje. Hè?
1: Ja. En plakken van toch niet, we stoppen met smet. Dus dat is... Dat is in de Valentijn. Maar, Danny, dat is 500 euro in de maand gespaard.
0: Dat is waar, ja.
1: Plus, wat hij er ook nog gratis bij heeft, 10 kilo vet.
0: Ja. En lukt het, Luc? Lukt het?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, schitterend. Hoed af. Ja. Geniet nog van deze dag en vanmorgen Zotte Maandag. Dames en heren, Luc Roelens, Pethems Sotteke. We gaan terug naar het podium, naar Herbert.
1: Come on.

0: Merci. Straks gedrinken, hè. Hydrateren. De volgende hittegolf staat al op de weerkaarten, hè. Ja, ja. David de Henao is mijn weerman. En die zegt augustus weer 2 graden warmer dan normaal. Santé. Radio Oost-West. Schetsen. Uw buurman heeft een lief. Maar de buurvrouw mag het niet weten. Oh. De O. Ja, de O hebben we nodig voor mijn nieuwe single. Jij blijft mij altijd verbazen. Come on. Ik zie niet veel O'tjes met de mond. Allee, kom aan. De O. Ja.
1: Zo uit het niets kwam jij voorbij. Een oude fiets.

Dankjewel, dames en heren. Bent u aan mijn laatste liedje? Nu keek ik al even naar het parcours en we zijn zo blij dat er zoveel mensen zijn gekomen. Maar het is een Polonaise. Dus ik zie daar heel wat zaaltjes. Dankjewel, lieve fans, dat jullie er zijn met zo'n grote groep. Gaan we daar beginnen en mensen van Pittem proberen mee te krijgen. Ja, liedje van George Baker, Santa Lucia by Night. U kent het zeker, hè? Als je denkt van, ja, het zal moeilijk gaan voor mij, Polonaise. Zing dan zeker mee. Zingen is gezond. Zorg voor een glimlach bij de mensen op hun gezicht. En u kent het zeker. Het is een van zijn vele wereldhits. Meer dan 40 jaar geleden zong iedereen dat ook al mee. Santa Lucia by Night, de Polonaise, begint daar. Allez, go!

0: Herbert, even een dameapplaus. Je blijft mij altijd verbazen.
1: Merci Patrick.
0: Alsjeblieft. Dankjewel. Je krijgt een geschenkje uiteraard van het gemeentebestuur van Pittem. En Herbert die gaat zometeen naar de radio, Radio Oost-West. En daarna komt hij aan het tentje, komt hij graag foto's tegen. Herbert, dankjewel vriend, dankjewel. Ja, dames en heren, we hebben ze al een paar keer gezien. En we gaan ze terug hier op het podium laten komen om een mooi dansje te placeren. Zo zeggen we dat bij ons, een dansje te placeren. Hier is Showspot.

0: Daarvan een applaus voor Showspot. Oh, wat doen ze dat goed, hè? En ze komen nog één keer terug straks. Het weer is fantastisch als hier in het Pittam is.
1: En even het podium verlaten, dames en heren. Straks nog Lisa Delbo en daarna nog de Romeo's. Maar hier bij ons in de studio Herbert. En Patrick heeft een babbel met hem.
2: Ja, inderdaad. We gaan inderdaad als Herbert aan de tand voelen. Allee, figuurlijk weliswaar. Vraag 1, Herbert. Wat zegt de naam Radio Oost-West jou?
3: Veel. Ik denk dat ik dit jaar de 10e keer mocht spelen bij jullie. En volgend jaar, dat is toch wel geweten, hè?
2: Ja.
3: De 11e keer. Radio Oost-West zit in mijn hart. Dat is gewoon zo.
2: Er staan volgend jaar op het Oost-Westfeest trouwens 3 sterke mannen.
3: Oké.
2: En jij bent er eentje van.
3: Ik geloof Gary Hager ook.
2: Ja.
3: Ja, en wie nog?
2: Aha.
3: Ik heb het gezien, zeg maar. Ja, help mij. Help.
2: Zullen we helpen?
1: De mooiste stem van Vlaanderen, zegt men soms.
3: Gunter Neefs.
2: Ja, voilà.
3: Ja.
2: Goed geraden.
3: Tof.
2: U heeft gewonnen.
3: Amai, dat zijn echt wel mooie stemmen samen. Hè? Dat gaat een hele mooie avond worden. Kunnen ze al kaartjes bestellen nu? Ja?
2: Ze kunnen nog geen kaartjes bestellen, maar dat komt, na het verlof komt dat allemaal in orde.
3: Oké, goed.
2: Zeg, je blijft mij verbazen. Het gaat goed, hè, met de singen?
3: Ja, het is een tof liedje. Het zit veel energie in. Je voelt dat op het podium. Ja, ik ben ook altijd verbaasd. Hè. Dat heeft nummer 1 gestaan hier en daar. Jullie hebben het heel vaak gedraaid. We kunnen maar blijven proberen. Dus... het was een tijdje geleden, hè. Pas op, 1000 keer was daarvoor en dat was al een half jaar geleden. Hè. Dus ik maak er niet zoveel meer singles, maar ik wil wel dat ze de tijd hebben om te leven zo in Vlaanderen. En draai het of keer het, ook hier in Pittam, dat was voor sommige mensen de eerste keer dat ze dat hoorden. Hè. Want op Radio 2 draaien ze dat niet, op Radio BNE wel, bij jullie ook. Maar allez, de grote radio, we gaan niet een ozel doen, dat is nog altijd Radio 2. Als je daar niet draait als Vlaamse artiest, dan is dat niet simpel. Dus wij zijn heel dankbaar dat jullie daar jullie schouders ondersteken en dat de mensen hier, je hebt dat gevoeld, mij kennen door jullie.
2: Ah wel, kijk, we doen ons best natuurlijk. Elke dag doen we dat, hè. Beetje per beetje. Zeg, je vertelde ook op het podium, Herbert, je hebt ergens, of ik zal het anders zeggen, je kent Pittam. Het is niet heel onbekend voor jou, hè?
3: Ah wel, ik was ooit in een vorig leven bankier. Vanuit Tielt, ik was relatiebeheerder. Dat klinkt heel stom, hè?
2: Ja, nee, dat klinkt geleerd.
3: Nee, want ik was... Als ik de tijd heb, nog een kleine anekdote daarbij vertellen. Ja. Maar ik moest vaak rondrijden bij klanten. En dat ging van landbouwers tot de rijkste mensen hier van de streek. En ik kwam dus in groot Tielt. Dus ik ken Schuiverskapelle, ik ken Wingenen, ik ken Zwevenzelen. En natuurlijk ook Pittam. En ook Dentergem was daarbij.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: En nu de anekdote?
3: Ja, de anekdote. Relatiebeheerder op mijn naamkaartje. Op een bepaalde dag zat daar dus een koppel. Hè. Ja, wij hebben problemen. Kunnen wij dan een keer over babbelen? Het is echt gebeurd. En ik zei, ja, liefst niet, maar... Want dat is echt gebeurd.
2: Ja. Men weet ook, het zal geen geheim zijn, je bent ook radiomaker, radiopresentator bij Radio Bene. Ja, je doet daar de morgen, de ochtend, heel vroeg zelfs.
3: Ja.
2: Dat is ook vroeg opstaan. Heb
3: maar
2: je
3: dat is mijn, nee, dat is mijn leven. Ik werk nu 25 jaar voor de VRT en ik denk 23 jaar daarvan waren zeker de vroege shiften. Dus dat is mijn leven. Ik doe dat zo graag. Ik moet het jullie niet vertellen. Hè. Als je van de muziek houdt en je voelt dat er interactie komt met de mensen die luisteren, dan is dat toch het schoonste vak dat je kan doen. Ik zeg altijd, als klein ventje stond ik op mijn kamer radio te maken voor de buren. In het slecht. Allee, bedoel, want die vonden dat niet leuk. Het stond veel te luid. Maar nu doe ik dat ook en ik word daarvoor betaald. Dat is toch ongelooflijk.
2: Ja.
3: Ik meen het, hè. Dus ik heb het ervoor over om dan ook op te staan. Heel vroeg, 3:30, morgen.
2: Voilà, kijk, ja, bij deze. De zomer, het is volop zomer. We zijn dus volop aan het zomer en volop aan het optreden. Hoe druk is die zomer voor jou?
3: En wel, voor mij is dat ook traditie. Juli is heel druk, augustus absoluut niet. Want ik vertrek een maand weg met mijn gezin. Wij vieren 30 jaar huwelijk. We hebben een groot huis in Nederland gehuurd. En ze komen als ze goesting hebben. Zo hebben we het. En de DN koopt een keer. En dan gaat ik weet niet hoe tof zijn. Dus we zijn echt een maandje weg. Mijn laatste optreden is 28 juli in Jabbeke. En mijn eerstvolgende optreden is 30 augustus.
2: Okay.
3: Dus heel bewust een dikke streep ertussen. Ja, het moet zo. Want ik heb ook tijd nodig voor mijn familie natuurlijk.
2: Het zal wel zijn. Een klein stootvraagje misschien. 30 jaar huwelijk, hoe kijk je daarop terug?
3: Maar geweldig, hè. Snel. Dat ging heel snel allemaal. Maar fantastisch. Ik kan er... Ja, mensen gaan dat nu heel saai vinden. Vandaar dat ik dan nooit meer in de boekjes staan, want dat is gewoon saai. Hè? Een Vlaamse zanger die al 30 jaar samen is met zijn vrouw, kinderen heeft, een kleinkind, dat is queen of saai, daar kun je niks over schrijven.
2: Nee,
3: hè?
2: Nee.
3: Niks over penisverlengingen, borstvergrotingen, niks. Niks. Het is gewoon saai.
2: Dat,
3: het leven van Herbert is saai. Het komt niet in de boekjes, maar ik amuseer mij te pletteren.
2: Dat merken we. Zeg, als afrondertje, je ziet hier een geïmproviseerde zomergrabbeldoos staan.
3: Ja, tof.
2: Daar zitten leuke vragen in.
3: Okay.
2: Ik zou willen vragen...
3: Hoop het.
2: Ja, het zijn geen relatievragen tussen. Dus laat ons dat daar eerlijk zijn. Ja,
3: eentje eruit pikken?
2: Ja,
3: we gaan diep de onschuldige hand zeggen. Dan, hè.
2: En je mag de vraag aan jezelf stellen deze keer.
3: Doe ik. Festival of rustige tuin? doen we dat de moeilijke, zeg.
2: Ja,
3: dat is de moeilijke.
2: Het.
3: Maar stel, dat is niet als zanger, hè.
2: Ja?
3: Dan is het Rustige Tuin.
2: Ja,
3: ik kan
2: toch, ja.
3: Echt, ja, ja. Okay, ik ga nu weer iets zeggen, de site. We gaan in de boekjes komen.
2: De site.
3: Maar ik heb dus vorige week meegemaakt dat mijn kleinkind Mona net een jaar een vlinder streelde op onze vlinderstruik.
2: Okay, ja.
3: Voor mij is dat magie. Ik haal daar energie uit. Ik leef dat. Ja, dat is ongelooflijk. Dus, sorry. De Rustige Tuin.
2: De Rustige Tuin. Zo hebben we de zijkant van Herbert leren kennen. Zeg, voilà. Goed, zeg Herbert. Dankjewel om eventjes zo bij ons te komen.
3: Met veel plezier.
2: Andermaal.
3: Je weet dat, hè.
2: En afspraak dus volgend jaar, 17 april, is het, hè? Ja, voor het Oost-Westfeest.
3: Ja, of nog eens vroeger, hè. Nu
2: oh,
3: de studio. Ik kom graag eens langs
2: tussendoor
3: ook.
2: Tussendoor.
3: Hè. Is dat altijd gezellig.
2: Maak er nog een fijne vakantie van straks in augustus.
3: Prima.
2: En geniet van dat 30 jaar. En doe er nog 30 jaar bij, hè.
3: We gaan ons best doen. En merci voor de aandacht.
2: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Oké, dankjewel Herbert en Patrick. Straks is Adelbo, nieuw op het podium, straks in onze mobiele studio.

Een liedje dat komt uit mijn laatste album dat ik afgelopen jaar uitbracht, daarom. Maar het is voor mij eigenlijk allemaal begonnen zoals Patrick net zei. Dat wordt dit jaar 36 jaar geleden dat ik bij toeval deelnam aan die Soundmix Show. Hebt u nog enig idee met welk liedje? Nee? Mocht u het willen terugkijken, Lisa Delbo valt, dan hebt u meteen het liedje en dan zie je mij meteen twee keer redelijk schoon tegen de vlakte gaan. Het was wel bij het eren van dit lied.

acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster

Terwijl Lisa de Boog het beste van zichzelf geeft op het podium hier in Pittem. Eventjes wat huiselijke informatie. Want op zaterdag 26 september kan je terecht in het cultureel centrum De Wissel voor een exclusief optreden zeg maar, van Trivocci. Dat zijn Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo natuurlijk. In samenwerking met dit radiostation. Je kan erbij zijn natuurlijk voor de prijs van €15. Info en tickets. Je belt naar Jan Brakenveld, onze Jan hier aanwezig. Of je komt hem het gewoon vragen hier in onze kameel. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Maar je kan ook aan de balie van het Vrije Tijdspunt terecht van de gemeente Wingenen. In elk geval, als je hier een flyer komt afhalen, kan je die, ook die QR-code gaan scannen. En ga je automatisch naar de website om daar tickets te kunnen bestellen. Dus 26 september in het cultureel centrum De Wissel. Trivocci in dat machtig optreden samen met het Radio Oost-West. En ik zie Jan en Cindy ingestemd knikken van ja, want zij zijn grote fan. Nu eerlijk gezegd, ik moet eerlijk toegeven, het is zeker de moeite waard om het interview, of liever het optreden eens mee te maken. En van Trivocci terug naar Lisa Delbo.

0: Oost-West.
1: Radio Oost-West op locatie.
2: Op locatie in Pittem op de Vlaamse Muziekfeest met Lisa Delbo op het podium en straks ook in onze mobiele studio. Maar nu bij Patrick, eerste hoofdinspecteur Schotten van Pittem.
3: Ja, inderdaad, om eens een andere kant van dit volksfeest ook te belichten, mevrouw Schotten. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk is om de veiligheid te garanderen en een beetje de orde te hanteren tijdens zo'n feestweekend.
4: Ja, even, inderdaad, dat is wel zo. Dat is niet altijd evident. Het is soms wat water bij de wijn doen. Maar het is ook een plaatselijk feest. Wat dat wil zeggen, dat wij de mensen wel allemaal kennen van dichtbij. En ook wel weten wie dat we voor ons hebben. En ook weten dat we soms een keer moeten toegeven aan dingen die niet mogelijk zijn. Maar ja, ik zeg, water bij de wijn doen is wel evident.
3: Dat is evident,
4: En ook mensen spreken mensen. We zijn sociaal aangelegd. En op zulke evenementen is dat wel van toepassing.
3: Kan je zelf nog een beetje genieten van zo'n weekend dan, als je aan het werk bent?
4: Ja, zeker met de Vlaamse muziek, daar geniet ik wel te volle van. Omdat ik zelf fan ben daarvan, ben ik altijd aangenaam. Vind ik het leuk dat ik er zelf mag bij zijn.
3: Ja. Moet je ook morgen werken, zeg maar, tijdens de stoet dan en dergelijke? Ja.
4: Ja, morgen wordt het werk aangevat om 6:00 's morgens. En normaal gezien om 8:00 's avonds hebben wij gedaan. En dan worden wij afgelost door collega's die niet van Pittem zijn, maar van een andere zone. Omdat het dan wat moeilijker wordt met wat water en bier erbij. Is het beter dan de mensen van een andere zone komen om dan de orde te handhaven. Want wij staan veel te dichtbij bij de mensen.
3: Ja. Zeg, ik heb me laten influisteren dat het jouw laatste Pittemse feesten zijn. Klopt dat?
4: Ja, dat is correct. Het is inderdaad mijn laatste jaar. 1 mei verlaat ik PZ-Rino Tilt om van pensioen te genieten.
3: En dat zal genieten worden, denk ik.
4: En dat zal inderdaad genieten worden.
3: Hoe kijk je zelf terug op die loopbaan bij de politie?
4: Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige.
3: Okay.
4: Ik heb dus 7 jaar eerst op een demente afdeling gewerkt. Ben dan op mijn 28e jaar, dus was toen al oud, bij de politie gekomen. Ik heb nu 30 jaar op de teller. Ik zie mij ook als iemand die sociaal is.
3: Mm-hmm.
4: En veel met de mond kan oplossen in plaats van al de rest die erbij komt.
3: Yeah.
4: Maar ik ondervind ook wel dat die tijd wat voorbij begint te gaan. Dat er meer geweld is. En dat past niet echt in mijn kader.
3: Ja. Welke raad zou je meegeven aan de toekomstige generatie?
4: Hou het rusten, blijf praten en kijk met wie dat je te doen hebt.
3: Ja.
4: Houd dus noods afstand en kijk van veraf in plaats van altijd te provoceren of dichterbij te gaan, maar neem wat afstand.
3: Okay.
4: Maar hou het veilig, zowel voor jezelf als voor je collega's.
3: Prima. Tot slot, 1 vraagje nog. Volgend jaar kom je terug naar de Pittemse feesten, maar het zal dan niet meer in de plunje van politie zijn.
4: Nee, dat gaat niet in de plunje zijn van politie. Ik hoop dat ik iets in mijn vrije tijd kan doen voor de Vlaamse showbiz. Omdat ik daar nogal van hou. Dus ik hoop dat ik daar nog als vrijwilliger ernst werk kan gesteld worden.
3: Wij wensen jou alvast een heel deugdig pensioen, deugddoend pensioen, genieten ervan natuurlijk. We hebben nog één opdracht voor je de studio verlaat. Je ziet hier onze grabbeldoos.
4: Ja.
3: Daar zitten leuke vragen in. Je mag er 1 vraagje uit pikken.
4: Oké.
3: Okay. En je mag die vraag aan jezelf stellen. Dat is altijd gemakkelijk. Je mag zelf de vraag stellen en ook het antwoord geven. Dus.
4: Wat wilde u als kind later worden?
3: Aha, komt het.
4: Nu komt het. Dat was verpriester.
3: Ah, toch, ja.
4: Ja, inderdaad. Dat was mijn vorige job.
3: En dat is nog altijd een job die je een warm hart toedraagt? Ja.
4: Ja. Ik ben iemand, eigenlijk, zorginstelling. Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Zeg mevrouw Schotten, dankjewel om toch eventjes tot hier te komen.
4: Geen probleem, graag gedaan.
3: En geniet dus van dat pensioen en straks.
4: Ja, we gaan dat doen. En tot volgend jaar.
3: Ja, tot volgend jaar.
4: Ja, daar.

En ik wil graag een applaus voor de burgemeester. Met zijn liefdalige dame, die hebben hier lekker mooi geswingd. Zo. Ah. Dames en heren, ik heb jullie nog niet echt lastig gevallen om mee te zingen. Te zwaar, hè? Maar nu dacht ik... Gerard, nu dacht ik, één liedje dat kan wel best samengezongen worden. Het komt uit 1964 en ja, ik weet, het is al lang geleden. Het is een beetje in het Frans, ja, misschien een beetje moeilijk. En toch weet ik dat u het kent. Het werd ooit gezongen door mijn idool Lucille Starr en het gaat zo. Zet je klaar?

0: Lisa Delbo nog altijd op het podium. Straks in onze mobiele studio, maar bij ons ook Joke.
1: Hallo, hallo.
0: Joke, onze eigen medewerkster. Wat betekent voor jou zo'n feest?
1: Ja, dat is gewoon losgaan.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Want dat is eigenlijk ja, zo helemaal uit mijn comfortzone.
0: Ja.
1: Want mensen die mij kennen weten dat ik eigenlijk een metal- en rock-fan ben.
0: Dat heb ik gezien.
1: Ja, ik ga ook elk jaar naar Alcatraz. Vroeger ging ik naar Graspop. Maar ik kan mij ook helemaal uitleven op slagermuziek.
0: Ja, maar toen Johan Veugelers hier plots de ACDC begon te spelen...
1: Ja, dat was mijn dada.
0: Ik zeg, wauw, wat krijg je hier, Joke?
1: Ik ging helemaal uit mijn dak.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, dat was echt leuk.
0: Ja. Ken je onze ton? Ja, hè? Onze grabbelton.
1: Ja, de grabbelton.
0: Iedereen mag daar één vraagje uit kiezen. Speciaal dat jij een collega bent, mag je er twee kiezen.
1: Ah, twee? Oei, oei, oei. Amai. Wacht, ik heb eerst... hier al eentje.
0: Ja.
1: Allee, een grotere.
0: Ja.
1: En moet ik ze zelf voorlezen, of?
0: Ja, liefst.
1: Wat is uw mooiste zomerherinnering? Oh, dat, ja, daar moet ik niet lang over nadenken.
0: Vertel.
1: Toen wij jonger waren, gingen wij elk jaar op reis, allez, op, ja, op vakantie naar Poupehan. Dat is niet ver van Bouillon, op een, camping. En daar hebben wij hele mooie herinneringen aan.
0: Dat is in de Ardennen, hè?
1: Ja. Dus morgens kwamen wij wakker en mijn papa zei van... Ik voel dat we bezoek gaan hebben vandaag. En wij keken zo van, allee, wat zegt een die nu? En mijn mama zegt, ja, heeft er iemand... Nee, nee, nee, zegt hij, maar ik denk dat we bezoek gaan krijgen. En nog geen half uur later kwam bijna ganse familie, al de broers, al de zussen, die kwamen één voor één toe. Echt, dat was leuk.
0: Straf.
1: En we hebben daar ook ja, vrienden leren kennen, waar wij tot nu toe, op de dag van vandaag, nog altijd contact mee hebben.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: En ga je nog terug naar Poupehan?
1: Nee, nee, nee, nee. Mijn broer en mijn schoonzus die zijn vorige week nog een keer naar daar geweest. Maar ja, de camping die heeft ondertussen een andere naam. Ja, het is niet meer zoals vroeger.
0: Hoezo?
1: Ja, dat heeft op een moment heeft dat, is dat helemaal overstroomd. Die camping is ook een hele tijd niet meer mogen opengaan. En ja, de mensen die er vroeger waren, die zijn er nu allemaal niet meer.
0: Ja, ja, ja. Vroeger dus, zat Wilfried Martens daar en zo.
1: Ja, die hebben we toen nog gezien, ja. Ja.
0: Poepenhaan, dat doet me toch altijd denken aan de regering Martens en de politieke beslissingen die daar genomen werden. Ga je dit jaar wel op reis dan, of op vakantie?
1: Nee, omdat in september gaan wij naar Tenerife. Dus moeten we een klein beetje de centjes sparen. Normaal ga ik elk jaar naar de Moezel in Duitsland. Maar ja. Deze keer blijf ik zo Costa... hoe zeg je dat? Costa Pelouse.
0: Ja, ja, ja. Oké, tweede vraag, ja. Joke.
1: Ijsje of wafeltje? Maar een ijsje, tuurlijk.
0: Oei, oei,
1: twijfel.
0: Dat komt er vlug uit. En wat voor een ijsje dan?
1: Oh, stracciatella. Dat is, ja, dat is hemels. Stracciatella.
0: Beschrijf.
1: Ja, dat is een vanille-ijs met chocoladebrokjes in.
0: Ah, oh. Ja, ja. Dan doe je het voor de chocoladebrokjes.
1: Het zou wel zijn.
0: Maar die kunnen zo tussen je tanden blijven zitten.
1: Ja, maar
0: zitten.
1: Dat geeft niet.
0: Ja.
1: Je hebt zo van die tandenstokkertjes dat je dat kunt eruit halen.
0: Ja, ja.
1: En ook, dat smelt, hè.
0: Ja, dat
1: de
0: smelt.
1: De chocolade.
0: Ja, dat is wel waar, wel waar. Ik kijk voor jou als we hier een ijsje kunnen vinden, Joke.
1: Oh ja, ik heb er hier al zien passeren. Ik denk de hele andere kant op dat je daar ijsjes kunt krijgen.
0: Oké, dat is beloofd. Is
1: straks, oh my god, oh ja.
0: Straks Lisa Delbo, bedankt Joke.
1: Graag gedaan.
0: Straks Lisa Delbo hier in onze mobiele studio, maar nu nog op het podium van het Vlaams Muziekfeest in Pittem.
2: Radio Oost-West. De leiding van dat lied, dat Pittem meteen zei, alwel... Ons Lisa die mag naar de zotte maandag komen. Ik wist niet wat ik zag. Ja, ja, Gerard, ja, ik weet het. Had jij dat allemaal geregeld, kameraad? De burgemeester, hè? Ja, ja, ik weet het wel. Het was een onvergetelijke dag. En dat is voor iedereen die hier mag zijn op zotte maandag een onvergetelijke dag. Pittem, ik wil u voor vandaag ook bedanken dat u zo in de zon bent blijven zitten en toch enthousiast hebt mee en aandachtig hebt meegeluisterd. Dank u wel allemaal. Jurgen, ik dank jou. Het geluid was voor mij zeer comfortabel. En ik dank Patrick van de Watijnen die ervoor heeft gezorgd dat ik hier geprogrammeerd stond. Dankjewel allemaal. En ik ga eruit met het liedje dat ook Pittem voor altijd zal blijven onthouden van die zotte maandag.

0: Pitt en bedankt.
1: Een geweldig applaus voor Lisa Den Bo.
0: Dankjewel,
1: Lisa,
0: Patrick.
1: We hebben nog een leuke aandenking voor jou. Een bloemetje, komt er maar bij. En die gaan we laten overhandigen door Gérard. En Gérard was de deken toen in 1996, toen jij er geweest bent.
0: Ja, ja, ik ken Gérard.
1: Hij was de deken en wou je graag de bloemetjes overhandigen.
0: Gérard stond mij op te wachten.
1: Voilà,
0: ik zeg
1: dan
0: maar Gérard.
1: Je weet het nog.
0: Zeker, ik kende hem meteen.
1: Voilà.
0: Dankjewel.
1: Fantastisch, hè?
0: Dankjewel.
1: Aha, neem er maar een foto van. Voor de krant van
0: nee, de burgemeester, jij moet wel niet weglopen.
1: Kerk en leven voor iedereen. Tussendoor ga ik vertellen, Lisa gaat zometeen naar Radio Oost-West uiteraard. En daarna komt ze op de foto in het rode tentje daar. Dat gaat er gebeuren. Ondertussen een massa volk bijkomen, fantastisch hier in Pittem. Elk jaar opnieuw meer en meer volk. En elk jaar opnieuw zorgen we voor wat leuke muziek en ambiance. Lisa, dank u wel.
0: Dank u wel. Oh, mag ik nog één ding zeggen, Patrick?
1: Ja, zeg maar.
0: Mag ik nog heel even reclame maken, lieve mensen van Pittem? Ik doe dit jaar ook weer kerstconcerten. Mag ik dat zeggen,
1: ja,
0: Patrick?
1: Ja, mag je zeker zeggen.
0: En ik geef dit jaar een kerstconcert in Dadizelen. Is dat ver van hier? Dan kom ik met een live band onder leiding van Erik Meelaerts. En ik breng als gast mee dit jaar Stan van Samang. Dus ik zou zeggen 11 december al even aankratsen in de agenda. En hopelijk zien we elkaar heel goed terug dan. Nog een mooie zomer gewenst. Tot ziens allemaal.
1: Lisa Delbo, dames en heren. Dankjewel, Lisa. Voilà, voilà. We zijn bijna aan het einde gekomen. Nog niet helemaal hoor. Maar voor de laatste keer vanavond, of deze namiddag, krijgen ze nu op het podium. Hier is Showspot.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Radio Oost-West op locatie.
1: Van Jenna Dumerlier zijn we al overal opgetreden. Frankrijk, Parijs dus. Bij Disney, hè? Disneyland. En overal gaan ze dus. Fantastisch. We hebben dus internationaal gezelschap op dit podium. En we hebben ook iets leuks voor jullie. Kom erbij, mensen. We hebben ook een leuk aandenken voor de dames van alle vijf. Want ze hebben toch wel hun best gedaan, hè? Zo telkens zo'n hele leuke dance act doen. Dat is toch fantastisch. En als het voor de kust is, als een burgemeester is het wel erbij. Dat hebben we al gezien, hè? Ja, Danny doet dat goed. Fantastisch. Voor de foto, wie is hier? De foto, ja, allemaal opzij. En ze gaan ook even nog een interview geven op Radio Oost-West. En als je dan de foto wil daar, dan gaan ze ook nog komen signeren. Na Lisa Delbo komt Showspot ook nog even in het rode tentje. Dat kan allemaal gebeuren daar. Verrassen? Iedereen foto genomen? Nog eentje? En een keer goed lachen, dan komt het allemaal in orde. Zalig hier hè, vandaag. Het zonnetje, het weer van de partij. Zijn we toch wel speciaal in Eindigen hier in het Pit. En dat kan niet anders. Hè. Haha. Dankjewel, dankjewel. Geef ze nog een applaus voor Showspot. En uiteraard ook de heren, de schepen en de burgemeester die zo goed willen zijn om zich op te offeren. Om toch een keer op het podium te komen en de kus te begeven van die dames. Ja, dat is een opoffering, hè? Duurt maar. Hè? We zijn stilaan toe, beste mensen, aan de finale. Die finale van de voetbalwereldbeker is vanavond. Maar hier krijgen we ook nog een leuke finale. Het wordt misschien nog veel plezanter hier. Als je 3 rasacteurs en bovendien goede zangers 25 jaar op een podium zet, dan krijg je vuurwerk. En ze zijn dit jaar genomineerd voor de Radio 2 Zomerrit. Hoe je gaat opstemmen, gaan ze zelf zo meteen wel uitleggen hoe je dat kan doen. Dus houd allemaal uw gsm bij u. Dan kun je straks stemmen op de Romeo's voor de Radio 2 Zomerrit, want ze zouden het meer dan verdienen. Beste mensen, onze laatste artiest vanavond. Hier zijn ze, de Romeo's!
4: Goedemiddag allemaal.

0: De Romeo's op het muzikaals feest in Pittem. Nog tot iets na 6 uur denk ik dat ze zullen optreden. Inderdaad, bij ons in de studio Lisa Delbo.
1: Hallo.
0: Welkom,
1: hallo.
0: Is ook tevreden over jouw optreden hier?
1: Ja hoor, het is... Pittem is, het blijft voor mij iets heel speciaals.
0: Hoezo?
1: Mensen zijn hier zeer enthousiast. Ik heb hier 30 jaar geleden ben ik hier mogen zijn voor Zotte Maandag. Dat was een dag die ik nooit zal vergeten. Maar ik ben ondertussen nog wel in Tielt, Pittem. Ik ben hier nog wel geweest. En altijd met een heel hartelijk publiek. Ja, doet mij veel plezier.
0: Je bent van Bilzen in Limburg. Is er een verschil tussen een West-Vlaams publiek en een Limburgs publiek?
1: Wel, ik denk dat je als... in Limburg zijn de mensen ook heel enthousiast. Alleen, men is nooit zoveel zand in eigen land als dat je dat bent... als je van verder komt, zoals hier.
0: Ja.
1: Dus voor mij, maar Bilzen, ik draag je ook mijn hart en ook dat publiek, daar zitten heel veel fans van mij. Maar West-Vlamingen en Limburgers hebben toch wel wat eenlijk.
0: Ja, dat is
1: beetje
0: waar.
1: Hetzelfde,
0: ja, ja. Ken je woordje West-Vlaams?
1: Ja, het is te goed, hè?
0: Ja.
1: Dat warm, hè?
0: Ja. En ik hoorde hier in het publiek tijdens jouw optreden iemand zeggen, het is die dikke leute.
1: Dikke leute, ah ja, maar dat zeggen wij ook.
0: Ah,
1: dikke
0: toch.
1: Leute, ja, dat zeggen wij ook.
0: Ja, voilà.
1: Top.
0: Het zit helemaal goed, hè. We kennen jou uiteraard van het kaartspel, nietwaar? 30 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dit jaar, 96 was het, hè?
1: 30 jaar geleden.
0: Het was het laatste Nederlandstalige lied trouwens dat de BRT toen zond naar het Eurovisie Songfestival.
1: Het laatste Nederlandstalige lied.
0: Ja.
1: Je moest in je eigen taal, in je moedertaal zingen. Maar het was ook nog met een live orkest.
0: Oh ja.
1: Dus het is ook de laatste keer geweest dat je dan de muzici in de bak had zitten. Dus naast het podium. En met een dirigent. Want dat was het enige wat mee mocht. Ik mocht mee van de toenmalige BRT en de dirigent Bob Porter. Ondertussen helaas overleden. Maar dat was zeer spannend, want daar kon gewoon alles fout gaan.
0: Ja.
1: Muzikaal ook natuurlijk. Ja. Hè? Het koor, alles. Ja.
0: Heb ik het uit een MenTV-reportage van denk januari met Herbert begrepen dat je daar toch met gemengde gevoelens naar terugkijkt?
1: Wel ja, weet je, je wint zo een Eurosong, een voorafgaande wedstrijd, om dat te winnen. En als je dan mag gaan, plots denk je, maar ik moet dat en dat gaat gebeuren. En ik kan de communie van mijn kind niet meemaken. En nu, dat is allemaal niet zo erg. Alles is ook in orde gekomen. Maar als je dan daar bent, als jonge moeder van een... Ja, je moederhart breekt toch op sommige momenten. En ja, het is... Het blijft gemengd. Nee, ik moet eigenlijk achteraf zeggen... Het is het beste wat mij ooit is overkomen. Het is mijn troefkaart. Het is mijn gelukskaart geworden, dat kaartspel.
0: Ja, wat doet het als je na al die jaren hier ook gezongen hebt en afgesloten? Wat doet het dan als je het al, ik weet niet hoeveel keer gespeeld hebt?
1: Wel, ik sta er nog steeds van te kijken hoeveel mensen dit lied nog kennen. Zowel jong als oud.
0: Ja.
1: Iedereen heeft dit liedje nog. Het zit een beetje in het collectieve geheugen. En misschien dat ze wel mijn naam soms niet weten, maar dan weten ze wel, dat is die van het kaartspel.
0: Ja, ja.
1: En als ze mij het nummer niet weten, zeggen ze, dat is Lisa Delbo, dat is die van het Songfestival.
0: Ja.
1: En dan weet je wel, ik heb toch één lied wat mij onvergetelijk heeft gemaakt. Dus fantastisch.
0: Maar je bent een veelzijdig artiest, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Totaal andere weg ingegaan. Religieuze, spirituele muziek.
1: Ja. Ik heb,
0: het was wat mij verwonderde toen ik een paar van die nummers beluisterde. Ik was verrast van tja. Maar ook up-tempo nummers. Hè? Je hebt er eentje gebracht. Blije mensen.
1: Blije mensen, ja. Het liedje komt uit Amerika. Daar was dat een zeer grote hit. Maar ja, als dat hier niet uitkomt, is dat niet zo. Nu, het zijn religieuze albums. 3 heb ik er gemaakt ondertussen. Maar ze zijn allemaal voor de helft religieus op dat album, de helft ook niet. Maar het zijn altijd liedjes met een mooie boodschap, een beetje gelaagdheid. En dat vind ik heel fijn. Want dat brengt mij ook... Ik heb ondertussen 140 kerken gedaan. Dan weet je wel dat de mensen dat toch wel appreciëren, hetgeen wat ik doe. En zo is het ook met de kerstconcerten. Ook daar breng ik geen kaartspel, alleen maar... kerstmuziek en liedjes met blije liedjes ook, met een mooie boodschap en een zekere gelaagdheid. En Stan van Samang, die gaat mij daar zeker in volgen. Want ik heb al een paar mooie duetten klaarstaan om leuk. Samen met Stan te doen.
0: Ja, dat is leuk. Dat is het volgende project, veronderstel ik? Ik heb
1: nog een aantal concerten lopen, daarom concerten. Volgend jaar begin ik aan een verzameling van de beste liedjes van mijn drie religieuze albums. Maar ondertussen heb ik nog een nieuwe single klaarstaan voor het najaar. Geen religieuze uiteraard.
0: Ja.
1: Maar dat blijft gewoon doorgaan. Ik blijf gewoon doorgaan met de liedjes te maken voor het brede publiek. Maar dat religieuze is iets wat ik heel graag doe en wat mensen ondertussen nu wel weten. En dat geeft me heel veel vreugde, want dat is een pad wat ik wil blijven bewandelen, nee. Nu nog even.
0: En veel optredens, veel concerten, begrijp ik.
1: Ja, heel veel.
0: Hoe vind je dan die balans tussen het leven thuis en dan de optredens?
1: Wel, weet je, het is nu wel vakantie natuurlijk. En mijn dochter sms'te, wij komen morgen terug uit Italië. Moeke, ik wou toch nog eens vragen. En ze heeft 4 stuks. Ja, dan weet je het wel. Maar dit is wel soms, als ik vrij ben, zeg ik, breng ze maar, ik doe dat heel graag. En voor de rest ben ik alleen met mijn man thuis. Wij hebben een zalig leven. Joske gaat ook overal mee optreden. Dus we hebben een heel mooi leven. Mij hoor je niet klagen dat het druk is of zwaar is of zo. Nee, wij zijn nog altijd zeer blij, verheugd dat we mogen optreden. Want dat is niet evident.
0: Nee.
1: Dus ik voel mij zeer gezegend. Ja.
0: En hoe zie je de toekomst van het Vlaamse lied daarin?
1: Wel, alles verandert. En de dingen die wij hebben gezongen, gelijk het kaartspel, dat zijn nog oer-Vlaamse, oudere liedjes. Maar tijden veranderen. De trends veranderen. En ik wil daar heel graag in meegaan. Maar ik denk dat hier of daar een goed Vlaams lied, Nederlandstalig lied, dat zal het altijd blijven doen. Maar ik vind het zeer goed zoals Pommelien, Thijs, Camille, Maxime. Dat zijn mensen die met zoveel talent en met een ander genre dan 30 jaar geleden. Maar dat is gewoon zo. En ik vind, het zou heel dom zijn om daar niet in mee te gaan en blijven te hangen van, nu hebben die zoveel succes. Nee, ik gun het iedereen even hard.
0: Mooi. Lisa Delbo, ik heb een laatste vraag voor jou.
1: Ja.
0: Die zit in deze grabbelton. Je mag er eentje uitkiezen.
1: Zijn dat moeilijke? Ik kijk niet. Ja, oei.
0: Lees voor.
1: Rosé of een pintje?
0: Ah ja.
1: Dan ga ik voor een rosé'tje.
0: Ja, en waarom?
1: Bier zegt mij niet zoveel. Alhoewel, ik heb in mijn jonge jaren wel zo nog bruin bier gedronken. Maar dat gaan we nu niet meer doen. We zijn 65, het gaat overal plakken, begrijp je? Ik ben ook niet zo wijnachtig zelfs.
0: Ah, nee.
1: Ik heb graag een prosecco of zo. Ofwel niet te veel alcohol.
0: En in rosé heb je zelfs ook nog gradaties, hè? Je hebt lichte kleur, donkere kleur. Wat heb je dan het liefst?
1: Doe mij maar de lichte kleur.
0: Ach toch, ja, oké. Okay. Lisa Delbo, verlang je ook nog eens in West-Vlaanderen te kunnen komen?
1: Ik hoop het wel. Ik kom binnenkort weer naar West-Vlaanderen. Ik kom nog vrij vaak naar. Ik kom naar Ardooien nog.
0: Ja?
1: Ik kom nog naar Tielt. Ik kom nog naar, ik weet het niet meer.
0: Ja, ik heb het voor jou eens bekeken op de website. Ruddervoorde zie ik staan.
1: Ook nog.
0: Wallevoorde op 23 augustus is dat.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan in Kortemark, zoals je zegt, de seniorennamiddag. Ja. 1 en 2 september.
1: Ja, ja.
0: En in Tielt ook, dat is hier vlakbij, de buurgemeente.
1: En in Houthulst.
0: En in Houthulst, dat is in de Westhoek.
1: Ja, daar zing ik elke jaar een mis op zaterdag namiddag. De eerste zaterdag van september. En vorig jaar waren daar 1200 mensen.
0: Oei.
1: Dat is buiten, dat is fantastisch voor de mensen die graag zo'n ziet zouden willen een prachtig concert eigenlijk willen zien met een mis. Dan is Houthulst op 7 september. De mis is om 4:30. Check mijn agenda.
0: Dat is genoteerd. Dank u wel, Lisa Delbo.
1: Heel graag gedaan. Succes.
2: Radio Oost-West. Greta en dansen daar de Sirtaki.
3: We gaan hem samen dansen, ook de mensen op de tribune. Vergeet het niet, het is feest vanavond.
2: Ja.
3: Laat u gaan.

0: Het is tijd. Ja. Het is tijd om onze nieuwe single op jullie los te laten. Lieve mensen, deze single is genomineerd voor de VRT Zomerhit. En we gaan dat nummer brengen natuurlijk op 4 augustus in Blankenbergen.
1: Ja.
0: Tijdens de opname, maar u kan ook alvast straks of morgen als je thuis bent stemmen op ons. Ook al vindt u het niet leuk, je kunt altijd stemmen voilà. Op de Romeo's.
1: Maar stel dat je bijvoorbeeld fan bent van, wat ik zal maar zeggen, Meteor of zo. Dan stem je niet op Meteor.
2: Nee, dan stem je gewoon op ons.
1: Maar je stemt gewoon op ons.
2: Ja, okay. Voilà.
0: Maar we gaan hem wel zingen, dus kom maar lekker dansen. Ik zag jou.
1: Maar even.

0: Voilà, onze nieuwe single. Nu inderdaad genomineerd voor Zomerhit. Dus moest heel pittem morgen op ons stemmen, dan gaan we dat sowieso winnen.
1: Voilà, en elke week mogen we terugstemmen. Hè? Zo voilà. Simpel is het eigenlijk. Voilà. Maar voilà, onze nieuwste single. Flitsen we ineens even gewoon 23 jaar terug. Wat denkt hij?
2: Ik denk bijna 24 jaar.
1: Nee, David, 23.
2: Is het 23?
0: 23. 23 en 3 maand.
2: Allee, vooruit.
0: Allee, vooruit.
1: Deze was er toen ook al bij. Onze totaal fout.

0: Wow, helemaal geweldig. Zeg, het is het moment om een foto te trekken, want het zonnetje schijnt.
1: Ja, ja, ja. We gaan een foto nemen met iedereen erop. Dus lieve mensen, sta even recht en zwaaien allemaal naar Chris.
2: Handjes in de lucht voor de
1: Chris,
2: foto.
1: Chris, die neemt een foto.
2: Voilà, ze.
1: En die delen we straks overal in de wereld.
0: Kom aan, Pieter! Voilà, ze staat er al op, ze.
2: En nu een kleine test. Maar ik ben zeker dat dat hier dik in orde gaat komen.
0: Ja, toch eens proberen.
2: Bella ciao, bella ciao. Okido, let's go!
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

Noorden mijn eigen niet meer. Fantastisch, hè, beste mensen. Wacht, nog niet naar huis gaan, hè. Oh, niet naar huis gaan. Blijf dan een beetje, blijf dan wel een beetje van. We gaan die man toch zo niet laten naar huis gaan, hè. Moet je nog eentje doen? Voor heel het plein, moet je nog eentje zingen? Hier zijn de Romeo's.

0: Dus denk ik morgen lekker stress op een of andere terras.
1: Dankjewel.
0: Ze hebben niet veel tijd, want ze hebben een heel druk agenda. We gaan nu nog naar de Hensen feest en zo meteen gaan optreden. Maar voor het laatste keer een applaus voor de Romeo's. Fantastisch, hè? Haha.
2: Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
0: En nu, Peter, u bent bedankt. Maar wacht, nog niet allemaal weglopen, want ik wil nog een paar mensen bedanken. Waar is de burgemeester? Kom eens boven, meneer de burgemeester. En al die mensen die willen meekomen in het gemeentebestuur, die meehelpen, die van Zotte Maandag is geen Zotte Maandag zonder een volledig bestuur. Ook de Pithemse Zot mag meekomen naar boven. Kom maar boven. Kom maar rond. En wil het al de hele tijd op het podium. Spring erop. Want het is hier elk jaar fantastisch. We doen het volgend jaar zeker en vast over, beste mensen. Dat doen we zeker en vast over. Maar we gaan nog een paar mensen bedanken. Onder andere de burgemeester. Is hij aan het komen? Geraakt hij de trap nog boven? Dat zal wel, hè. Kijk, hier nog een keer drinken ondertussen het hele het bestuur. Dames en heren, applaus voor de burgemeester van Pittem, Dennis Vraaman.
3: Hallo, goedemiddag iedereen.
0: U bent tevreden met de burgemeester, dat hoop ik toch?
3: We zijn heel tevreden. Mooi weer, mooi programma, veel sfeer. Dank u wel iedereen voor het komen. En we gaan er nog een feestje op even. Hè. Morgen is tot de maandag, dus het is nog niet gedaan. Morgen vieren we 128e deken van Pittem. Dat is deken Bart Verelle. En morgen is terug feest in het dorp vanaf 9 uur tot ik weet niet wanneer.
0: Tot het morgens vroeg, hè? Tot het gemoe zijn. Voilà. Geef ze nog een applaus, dames en heren. De burgemeester, deken en iedereen mogen blijven staan. Want beste mensen, we vellen dit jaar heel de dag op antenne. Vanaf 2 uur live door Radio Oost-West. En ik ga er ook iemand bij halen. De voorzitter van de Radio Oost-West, Tineke. Dat is ze. Geef ze ook maar een applaus. Want zij zorgt ervoor dat de mensen hier zijn, dat ze het allemaal rechtstreeks doen op de radio. Is het een beetje gelukt, Tineke?
4: Fantastisch. En ik wil u en de gemeente Pittem uiteraard bedanken voor het vertrouwen. Het was zeer fijn voor ons om hier te zijn. En wij, lieve mensen en iedereen hier, wij blijven de stem voor de Vlaamse artiesten. Hè.
0: Fantastisch, hè? Dames en heren, Tineke, Radio Oost-West. Fantastisch, elk jaar een leuke medewerking. We gaan dat volgend jaar opnieuw. En misschien denkt u wel, Patrick staat op het podium, dat gaat allemaal vanzelf. Ik heb ook heel wat medewerkers die voor mij helpen achter de schermen. Ik ga ze er ook even bellen. Thierry en zijn ploeg. Thierry zorgt voor de artiesten goed ontvangen worden. Geef maar een applaus. Hij heeft een hele, nog een paar mensen mee. Ik heb ook Nathalie. Nathalie. Zij zorgt dat de artiesten op tijd drank en eten krijgen. Dat wordt er allemaal geregeld. Dat is Nathalie. En ook alle mensen wil ik nog bedanken. Het bestuur. Niet vergeten, ook de Pittemse Zot. Ja, hier is hem. Geef hem ook een applaus. De Pittemse Zotteke. Populaire heel Pittem omstreken. En wie ik ook wil bedanken zijn mensen van de gemeente Pittem die deze morgen dat allemaal hebben gerealiseerd. Al die stoelen hebben gezet, die nadas, ze waren deze morgen. Als jullie nog sliepen om 7 uur al volop bezig mee, hier alles maar klaar te zetten, de tribunes op te bouwen. Ook wil ik bedanken de mensen die de drank verzorgen vandaag, daar en daar. En trouwens, iedereen en u ook, omdat u er zo talrijk bij was, dames en heren. Dank u wel, dank u wel. En hopelijk tot volgend jaar. Dank u wel.

0: En terwijl men op het podium alles netjes aan het opruimen is hier in Pittem. Ja, einde van het muziekfeest hier in Pittem op de Markt. Maar nog niet een einde van onze live-uitzending. Want wij zijn nog in blijde verwachting, moet ik zeggen, van het meest pluizige trio van de Vlaamse muziekscène. Ja, de Romeo's komen nog een keertje langs hier in onze Kameel. Dus dat komt zo meteen.
1: Je voelde de energie wel daar op het podium. Ik ben er even van gegaan om iedereen te bedanken met de organisator Patrick natuurlijk. Ook een Patrick.
0: Ja,
1: ook
0: al die Patrick's.
1: Een gedreven kerel, die Patrick zegt.
0: Dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat dat is, maar ik heb wel één ding onthouden, Tine. Hij noemt jou Tineke. Mogen wij dat nu ook doen? Of moet dat...
1: Dat staat vrij.
0: Ah ja, oké.
1: Het is nu ook niet dat ik 2 meter groot ben. Dus
0: nee.
1: Het kan misschien nog net.
0: Kan misschien
1: eigenlijk
0: nog net.
1: Zeggen mijn vrienden dat ook.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Kijk, we kunnen kiezen tussen Tine of Tineke.
1: En vroeger had ik altijd het idee, als ze Tine zeggen, ze is boos op mij.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar goed, mag kiezen.
0: Oké.
1: Okay. Je mag kiezen, Patrickje.
0: Ja, dank je. Oké, dan gaan we dus kiezen. Hè. Kiezen is altijd delen, zeggen ze. Of is, ja, goed, enfin, we zien het wel, maar we gaan straks de Romeo's nog een keertje aan de microfoon krijgen.

0: We draaien er maar mee. Die hoorden nog Lux Steno, Lotterik en een heuse medley. Ja, Radio Swest nog steeds live hier vanop de Markt in Pitten, waar we nog een beetje de restanten van het Vlaamse muziekfeest aan het volgen zijn. In principe zouden we nog 2/3 van het meest pluizige gezelschap van Vlaanderen kunnen ontvangen. Tenminste, dat hopen we. Want het is druk, Tine, voor al die Vlaamse artiesten tegenwoordig.
1: Ja, inderdaad. Gunther moest al onmiddellijk door naar een optreden nog aan de kust. Ja. Dus we hopen inderdaad dat de andere Romeo's die zitten om toch nog heel eventjes binnen te springen in ons fijn, gezellig caravannetje.
0: Klopt.
1: Het wordt wel wat kouder. Ik denk dat ik hier even ga blijven.
0: Wel, ik zat me net de bedenking te maken als we het vergelijken met het weerbeeld dat we vorig jaar hadden en het jaar daarvoor. Ja, het was stukken warmer natuurlijk dan. Hè. Maar goed, of het dan ook zoveel beter was, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Ik denk vooral niet voor onze... Kijk, hij is hier net.
0: Ja, zie je, onze man die hier het feest altijd levendig houdt.
1: Het is toch beter dit jaar dan vorig jaar. Qua hitte, het was toch weg het bakken vorig jaar. Weet je het nog?
2: Mag Pet Amstotteke nog iets zeggen voor Radio Oost-West?
1: Ja. Eén mag dat.
2: Ja. Het was super. Het is alle jaren super, hè. En eigenlijk moeten we er wel Radio Oost-West bedanken. Of Oost-West bedankt, nee, voor alles.
1: Dat zal wel zijn. Bedankt ons maar een keer goed.
2: Nee, hij zou eens gewoon meeskelijk hier.
0: Hoppla.
1: Zou ik daar ook nog in passen, hè?
2: Allee, merci gast.
1: Heel
0: graag gedaan.
1: En geniet ervan en morgen in vorm. Vroeg hij bed. Want om 7 uur moet je op het gemeentehuis zijn. Ik heb het gehoord hoor.
0: Om 6 uur al.
2: Ja, ik moet om een speciale verbiskoest dan doen.
1: Ah, voilà. Allee, doet dat nog goed. En wij gaan nog... Jan heeft nog wel iets, muziekje. En ondertussen blijven we een beetje wachten.
0: Inderdaad.

0: Oké, dat was nog Paul Stevers met een stukje muziek hier op de markt van Pittem, waar heel wat mensen ondertussen wel de weg hebben gevonden naar huis, maar toch nog op wat mensen zijn gebleven. Hebben hier ook nog zijn gebleven? Dat is 2/3 van het meest pluizige drietal van onze Vlaamse zangwereld, mag ik wel zeggen. Van die Romeo's. Dag Chris, dag Evi.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Het is 1/3 minder,
0: maar ja. Die is al naar huis. Nee, die moest nog optreden, zeker.
1: Ja, nee, wij moeten alle drie nog optreden straks op Sint-Baafs, op de Gentse feesten. Maar hij moest nog even over huis.
2: En hij mocht nog ergens gaan eten.
0: Wij
2: moeten nog ergens eten gaan zoeken.
1: Wij gaan nog eten zoeken.
0: Ja, dat is het verschil tussen drie Romeo's. Hè. Dan heb je eten krijgen en die er moeten zoeken. Zeg, eventjes over dat optreden wat jullie hebben hier gegeven in Pim. Ik heb zo de indruk, het was een geus feestje.
1: Ja, het was keiplezant, maar het is hier altijd leuk, hè, Davy?
2: Ja, ik heb het gevoel dat Pittem echt wel leeft. Want het is al een aantal jaar dat we hier mogen komen. Mm-hmm. En ook de mensen van de gemeente hier zelf, die hier waarschijnlijk het voor het zeggen hebben, die amuseren hun ongelooflijk. En dat trekt ook alle mensen mee hier.
1: Dat is een goed voorbeeld.
2: Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja. En ik vind ook dat bij ons bijvoorbeeld in de Kempen waar wij wonen, daar wordt helemaal niet zo hard gefeest als hier. Ah. Dus ik vind dat fantastisch dat gebeurt.
3: West-Vlaanderen,
2: absoluut.
1: Deze week 3 keer West-Vlaanderen, vier keer West-Vlaanderen, om maar te zeggen. Dus,
3: maar jullie hebben het ongelooflijk druk. Hebben jullie zo'n idee hoeveel optredens jullie hebben deze zomer ongeveer?
2: Ja, ik denk dat we met de Romeo's om en bij de 90 keer spelen op 3,5 maanden.
3: Dat is gigantisch. Okay.
2: Dus dat is heel veel. En zoals Chris zegt, we zitten vaak heel veel in de auto. Heel veel richting West-Vlaanderen. Ik heb soms het gevoel dat wij beter hier komen wonen.
3: Helemaal akkoord.
0: Helemaal akkoord. Zeg Davy, omdat je over dat West-Vlaams begint, mag ik eventjes jou meenemen. Ik zag afgelopen week een heruitzending van het Tien om te zien verhaal, waar jullie mochten een commentaar geven op het nummer van Ene Wil Tura.
2: Ja.
0: En toen zei je van, ik snap daar geen snar van. Hoe staat het nu met het West-Vlaams?
2: Maar ik begrijp het minste, maar het West-Vlaams, maar Chris bijvoorbeeld en Gunther, die hebben allemaal hun vriendin en hun vrouw hier gevonden.
0: Ja, die slapen bij West-Vlaams.
1: Maar dus toch heb ik vandaag een nieuw woord geleerd.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dat ze volgens mij in Ypres niet kennen. Ik ga het straks checken, want mijn madame is van Ypres.
0: Ja.
1: Maar dan kwam iemand naar mij en zei, hey, junt.
0: Oei, oei.
1: Ik zeg, wil je dat nog eens even herhalen? Hey, junt.
0: Was, niet ondertiteld,
1: was het leuk, wil ik dat dus blijkbaar zeggen. Maar ik ga het zo beetje checken of het wel allemaal zo is.
0: Ja. Zeg, genomineerd ook voor Zomerhit. Wat doet dat met de mens?
2: Ah, superleuk. Ja, ik moet zeggen, wij zijn heel trots. We hadden er eigenlijk een beetje op gehoopt. En als het dan lukt, het is altijd fijn omdat wij toch al een beetje ouder zijn ondertussen. Mm-hmm. Dat we daartussen mogen staan. Want het is allemaal tegenwoordig heel jong geweld.
1: De jeugd.
2: En kijk. Na zoveel jaar, want in 2012 hebben we hem ooit gewonnen. Dat is alweer 14 jaar geleden. Zijn we er terug bij. En dat is plezant.
1: We zijn er weer bij.
0: We zijn er weer bij.
3: Zeg, en binnenkort ben je te zien in een musical van Radio 2. Is dat iets om met de Romeo's samen ooit eens te doen in een musical?
1: En we hebben dat ooit al gedaan. Hè? We hebben alle drie de musical Grease gedaan. Wanneer was dat? 2008, denk ik. 2007. Okay. Misschien moeten we dat ooit nog wel eens doen. Maar ja, die Radio 2 musical die komt er vanaf maart volgend jaar.
3: Ja.
0: Iets om naar uit te kijken natuurlijk, daar met die musical.
3: We weten dat jullie het heel druk hebben. We mogen nog afronden met de grabbelton.
0: Ja. Wij hebben iets uit... Allee, uitgevonden is nu natuurlijk een groot woord. Maar we hebben de zomergrabbelton uitgevonden. Allee, doos.
1: Prachtig, jongen. Een kartonnen doos.
0: Een kartonnen doos met papiertjes in.
1: En we mogen grabbelen.
0: En jij mag grabbelen.
1: Ik alleen. Of
0: nee,
1: Davy ook.
0: Davy,
1: kom je aan grabbelen.
2: Allee, ik ga ook een keer...
1: Ik heb gerabbeld.
0: Ja.
3: En
1: dan
3: je
1: gejunt. Gejunt.
0: En er is een vraag uitgekomen, Chris.
1: Ja? Wanneer hebt u voor het laatst echt de slappe lach gehad?
0: Oké.
1: Okay. Goh. Ik denk gisteren op het podium eigenlijk. Ah, of daarnet, zonder dat de mensen het door hadden. we hebben best veel de slappe lach. Ja, wekelijks.
0: En typeert dat ook de vriendschap tussen jullie drie nog altijd?
1: Ik denk dat wel.
0: Ja,
1: ik denk dat wel. Je moet kunnen... Lol maken, hè.
2: Je moet vooral kunnen, denk ik, relativeren. Dat kunnen we alle drie heel goed. We staan heel realistisch in het leven. En we weten hoe hard dat we er moeten voor werken om het vast te houden. En ik zeg het, wij zijn drie verschillende types. Maar daar in het midden zo ergens, die grootste gemerendeler, die klopt. En dat maakt dat we al heel lang samen kunnen werken.
0: Ja. Stoute vraag, is er nog nooit een oneenigheidje geweest?
1: Eigenlijk niet. Ja, er is al eens een oneenigheid over. Ja, dat nummer gaan we wel of niet doen.
0: Ah ja, maar goed.
1: Maar daar stopt stopt dat eigenlijk?
2: Ja, meestal, nee, bij ons... Okay.
1: Wij zijn drie mannen, hè.
0: Onder één dak,
1: ja. Ja, maar dat scheelt veel, hè. Ik bedoel,
2: dat helpt, dat helpt.
1: Maar wij zoeken ook niet achter iets.
3: Er is hier ook een vrouw,
1: ja, dat is niet erg.
3: Het beamen.
1: Dus luister goed. Ja, voilà, je moet het beamen.
3: Ik vind het helemaal niet erg.
1: Wij gaan ook niet achter alles iets zoeken.
3: Nee.
1: Hè?
0: Ja, dat is ook waar. Dat is
1: voilà.
3: En dus... ook veel opener, denk ik.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Davy, je hebt ook een vraag gekozen, hè.
2: Het is een moeilijke vraag. Welke zomerse gewoonte... hebt u die andere misschien vreemd vinden?
1: Een keigemakkelijke vraag.
3: Ja. Maar Patrick, waar ben je mee bezig geweest met die vraag?
0: Dat is een over nagedacht, hè. Er is over nagedacht. Hè.
3: Ja, je hebt wellicht vreemde gewoontes dan dat projecteren.
1: Antwoord jij eerst en zal ik in uw plaats
2: aan. Ben even aan het denken. Welke zomerse gewoonte hebt u die andere misschien vreemd vinden? Ik moet echt denken, hè, Chris.
1: Ja, je bent nooit in je kot.
2: Ah ja, natuurlijk.
1: Je gaat
2: ja.
1: altijd werken als dat een andere in het zonneke ligt.
2: Voilà, en dat we eigenlijk nooit op vakantie voilà. Kunnen
1: ja.
2: in de zomer.
1: Is toch een vreemde gewoonte.
0: Dat is een vreemde gewoonte, ja.
3: Telt voor jullie alle drie dan. Ja.
2: Absoluut. Ja, maar pas op, we gaan nu, we treden dinsdag op in Spanje, in Teulada, Moraira.
1: Ja. Ja. Dus morgen vertrekken we.
2: Voor allemaal Vlamingen. Dus we gaan wel enkele dagjes naar Spanje, maar het is dan wel een beetje voor te werken.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Zeg, straks Sint-Baas platleggen, zeg maar.
1: Klopt. Hopelijk ja, om 11 uur vanavond.
0: Iets om naar uit te kijken, jongens.
1: Ja, sowieso. Sint-Baafs natuurlijk. Ja. Allee, we hebben al vaak Korenmarkt gedaan. Maar het is de allereerste keer in Sint-Baafs. En dat is toch wel iets speciaals. Omdat Sint-Baafs is zo toch wel het plein op een of andere manier. En we zijn ongelooflijk fier en ook dankbaar dat we daar vanavond mogen staan met onze liveband.
0: En dus schakelen van het West-Vlaams naar het Gens. Moet lukken, hè?
1: Vriedeel.
0: Ja, dat is wel vriedeel.
1: Dat is een geloofelijk, hè?
0: Ja, vierwaas, hè?
1: Ja, dat is vriewaas.
0: Ja, vriewaas. Enfin, zeg, Davy, Chris, dankjewel. Doe de groeten aan onze Gunter.
1: Gaan we doen.
2: En,
0: ik zou zeggen, geef er nog een fantastische
3: bedankt lap, om hier te zijn. En ik wens jullie de zomer het toe.
1: Oh, dankjewel. Allemaal stemmen, hè? Allemaal stemmen. VRT Max. Boom,
3: yes.
1: Stemmen.
3: Okay.
1: Weet je wel, zet een link op jullie Radio Oost-West site.
0: Dat is een idee. Dat is een
1: doe
0: idee.
1: Dat. Ja. Doe dat. Voilà. Allemaal stemmen.
0: Oké,
1: ook al vind je het geen leuk liedje, stemmen op de Romeo's.
0: Het is een leuk liedje. Nee,
1: ik zag jou, maar even.
2: Dank u wel.
0: Dank u wel. Goed, en zo maken we ook meteen een einde aan deze aflevering van de live-uitzending, zeg maar, van op de markt hier in Pittem. Ik heb een paar mensen te bedanken. Voor eerst onze Geert, die in de studio is gebleven, want mensen weten dat soms niet. Maar live-uitzending is een technisch huzarenstukje en dat moet dus allemaal in goede banen geleid worden. Dus Geert, dankjewel om jouw technische vormgeving in de studio te maken. Ook Jan, dankjewel om hier in onze Camille onze honneurs waar te nemen, onze technische honneurs. Dankjewel Cindy om de foto's te nemen en om de Facebookpagina up-to-date te houden. Dankjewel Joke om erbij te zijn, want je hebt gehoord dat Joke natuurlijk ook iemand is die houdt van Vlaamse muziek. Is ze dat nu wil horen of niet, maar je houdt ervan, hè, van die Vlaamse muziek. Zeg van ja.
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel ook Lieven, die was er ook bij natuurlijk vandaag. Dankjewel ook aan Dieter, die onze Camille te plaats heeft gebracht. Dankjewel Tine, om erbij te zijn ook vandaag.
3: Het zijn er veel dat we moeten bedanken.
0: Het is een heel reeks, hè.
3: Heb je daar al aan?
0: Ja. Geert is, en Cindy hebben we al gezegd, ja.
3: Ja, we mogen echt niemand vergeten, maar iedereen weet, ons team, dat hangt heel goed aan elkaar. We zijn ontzettend blij dat we zo'n dingen samen kunnen realiseren. Het is teamwork and that makes the dream work.
0: Klopt, hè. Voilà. Mag ik nu permissie vragen aan onze voorzitter om een klein beetje te gaan rusten thuis?
3: Absoluut. Een beetje veel zelfs.
0: Dankjewel. Goed, jongens en meisjes, luisteraars daar thuis, maak er nog een fijne zondag van. En heel graag tot 2 augustus wat de live-uitzending betreft, want dan zitten we terug in Barbuur in Wingenen. Bye-bye.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Dat wordt waar.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Zomerse muziek? Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisselede. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond nog brede opklaringen. Later vannacht schuiven er meer wolken binnen bij minima rond 16 graden. Morgen verloopt de wisselend bewolkt met kans op een spatje lichte regen, 22 graden. Dinsdag droog en warmer, 25 graden. En vanaf woensdag neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op regen.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Avicii live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: De zon straalt uit je radio. Radio.

0: Want het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Remco Evenepoel heeft een historische overwinning behaald in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won in de sprint van gele truidrager Pogačar en schreef zo voor het eerst in zijn carrière een Tour bergrit op zijn naam. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte als derde. Evenepoel stijgt hierdoor naar de tweede plaats in het klassement en neemt die plek over van Jonas Vingegaard. De Deen moest opgeven na een zware valpartij. Ook sprinter Timmer Lier heeft de strijd gestaakt nadat hij al vroeg in de etappe het peloton moest lossen. In Oost-Duinkerke zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. Het incident gebeurde wel in een bewaakte zone waar de redders de kinderen tijdig uit het water konden halen. Een 10-jarige jongen was licht onderkoeld, maar niemand raakte ernstig gewond. Het drietal is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsdiensten roepen strandgangers op om altijd uiterst voorzichtig te zijn in zee. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie trekt aan de alarmbel door een sterke stijging van het aantal klachten over roamingkosten buiten de Europese Unie. Vorig jaar kwamen er 240 klachten binnen, een stijging van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar staat de teller ook al op 90 klachten. Volgens ombudsman Luc Tuurlings treffen de klachten alle operatoren, al springen Orange en Telenet er negatief uit. Het vertrouwen van de Belgen in koning Filip is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat blijkt uit een peiling van VTM Nieuws en het laatste nieuws. De koning krijgt van de Belgen een gemiddelde score van net geen 7 op 10, terwijl dat 3 jaar geleden nog een krappe 6 op 10 was. Volgens koningshuiskenner Eva Peters werpt de stabiele rol van de vorst zijn vruchten af. Wel vindt meer dan 3/4 van de ondervraagden dat het koningshuis dringend moet besparen. Oekraïne heeft een reeks gerichte aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties en olietankers op de Zwarte Zee. De actie is een directe vergelding voor de zware Russische drone- en raketaanvallen van afgelopen nacht. Bij de operatie werden onder meer 3 tankers getroffen die deel uitmaken van de zogenaamde Russische schaduwvloot, waarmee Moskou de internationale sancties omzeilt. Vanavond nog brede opklaringen. Later vannacht schuiven er meer wolken binnen bij minima rond 16 graden. Morgen verloopt de wisselend bewolkt met kans op een spatje lichte regen, 22 graden. Dinsdag droog en warmer, 25 graden. En vanaf woensdag neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op regen.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: vanavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruiseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Wat opklaringen, maar vannacht meer en meer wolken. Minima rond 16 graden. Morgen wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag droog, het wordt al wat warmer bij temperaturen tot 25 graden op de nationale feestdag.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen. Maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. De nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
4: De nacht van Oostwest.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alvest.
1: Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw de wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen, maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruisselede. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Ossenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC.